0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3:00. Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Het

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond.
2: Let's go!

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00. Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amusi moest zijn.
1: Amusi moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Amusi moes.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in Ein Musi muss sein. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
2: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
1: De Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel, achter de knoppen Harry van den Boogaard. Ja, Indische Boeken, wat is Indisch? Mag ik het nog een keer zeggen? Indisch ben je als je voorvader uit het westen komt en je voormoeder uit Indonesië. Elke plek uit Indonesië en elke plek uit Europa. Die vermenging ooit, kan ook 100, 200 jaar geleden zijn, is... Dan ben je Indisch, ofwel gemengd bloedig. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, omdat nog anno 8 juni 2026 men niet altijd het verschil weet. Indische boeken, natuurlijk heb ik weer oude en nieuwe boeken bij me. En muziek. Het is misschien goed als u pen en papier bij de hand heeft. Kunt u meeschrijven met een titel of wat dan ook, een informatie. U kunt mij mailen, ingedumpel@ditishelmond.nl. Krijgt u altijd antwoord. En waar haal ik mijn informatie vandaan? Natuurlijk mijn eigen boekenkast. Boekenkast van vrienden. Ja, die moeten er ook aan geloven. Moesson heb ik vandaag, het juni-nummer van Moesson, daar staan een aantal boeken in. En ik krijg ook veel leestips of tips over nieuw uitgekomen boeken van, uit de nieuwsbrief van Indisch Netwerk van Peter Bouwman. En niet te vergeten, Indisch Forever, jazeker. Dus, dat zijn allemaal bronnen voor mij. En als u denkt, ja, ik ga het niet allemaal bekijken, luistert u naar Indische boeken. Ik heb het allemaal al van tevoren voor u verzameld. Goed, al dat gepraat in muziek maar eerst. Vibi Suryadi met Carnaval.

Ja. Wibi Suryadi. De volgende informatie heb ik via Indisch Netwerk van Peter Bouwman. En als u ook zijn Indisch Netwerk wilt ontvangen, nieuwsbrief wilt ontvangen, dan mail dan naar boutext@xsforall.nl. Boutext, Boutext, xsforall.nl. Peter Bouwman. Dan krijgt hij ook die nieuwsbrief thuis. Hij noemt zich Indisch Netwerk. Jan Brokke, waar ik sinds kort grote fan van ben, heeft weer een nieuw boek geschreven, De Weemoed van de Reiziger. En daarin vertelt hij onder meer hoe hij Leo Vromans belgedrag herkende in het Indisch oorlogstrauma van zijn eigen ouders. Leo Vroman, beroemd dichter, schrijver. En deze Leo Vroman die belde, voor zijn gevoel moest dat, elk uur met zijn echtgenote Tineke voor een fluistergesprek. Ja. Over het boek dan, De Weemoed van de Reiziger. Jan Brokken verweeft reizen en kunst in 14 verhalen over kunstenaars en hun zoektocht. Het is een inspirerend boek over weemoed, schoonheid en de kracht van verbeelding. Jan Brokken verstaat de kunst van het reizen. In zijn imposante oeuvre staan een nieuwsgierigheid naar menselijke verhalen en onverwachte ontmoetingen centraal. Zijn liefde voor kunst is minstens zo groot en fundamenteel. In zijn laatste boek, of nieuwste boek moet ik zeggen, De Weemoed van de Reiziger, komen beide liefdes samen. In 14 verhalen over kunstenaars en de reizen die ze maken, of dat nu een fysieke reis is of een reis door de verbeelding, komt weemoed voorbij, maar ook levenslust, dromen, de drang naar avontuur, bezinning, grote liefdes en gebroken harten, verwondering, heimwee en de wijsheid die met de jaren komt. De Weemoed van de Reiziger is een boek dat raakt aan onze menselijke essentie. Als geen ander maakt Jan Brokken duidelijk dat reizen en kunst ons in beweging zetten, ons doen denken en voelen. En deze recensie heb ik ook van internet bij het boek dat op 1 eurocent na 25 euro kost. En de titel is De Weemoed van de Reiziger van Jan Brokken. Muziek dan? Van Ais Lawalata, het is een gospelachtig nummer, Sobat Yang Benar, ware vriend.

Ja, het komt van een cd van Aisla Walata, waarop een soort gospelachtige nummers staan. Waaronder deze, Sobat Yang Benar. Sobat, daar kwamen de Indië-veteranen vroeger mee thuis. Hij is mijn Sobat. Dan was je echt een trouwe vriend. Dan stond je nog dichter bij die persoon dan bij wijze van spreken een eigen broer. En Sobat Yang Benar, ware vriend. We naderen langzaam de vakantietijd. Sommigen hebben natuurlijk al geboekt en zo. Dus ik heb wat boeken voor u. U kunt titel meeschrijven, maar u kunt mij ook mailen. ingedumpel@ditishelmond.nl met een vraag over een boek of een tip. En u kunt natuurlijk ook altijd het programma terugluisteren via www.ditishelmond.nl. En als op de balk radio verschijnt, gaat u naar uitzending gemist. Vult in Indische boeken of Surabaya Calling. En u bent weer bij mij. Ik heb hier een boek, Australië. Deze keer geen Indisch kookboek van Frances Kuik. Deze keer neemt Frances je mee naar haar jeugd en de smaken die haar hebben gevormd. In Frances Australië deelt zij 75 recepten die de dynamische en vernieuwende keuken van Australië typeren. Een levendige mix van traditioneel Britse, Aziatische en mediterrane gerechten. En ja, er zitten dus ook wat Indonesische invloeden bij. De recepten weerspiegelen de multiculturele eetcultuur van Australië. Van tuna mornay, pasta bakka en tot het ongeëvenaarde, tot het ovengerecht dat op iedere Australische eettafel te vinden is. Tot populaire afhaalrecepten uit de Chinees-Australische eettentjes, kortom. Er staan de beste Australische baksels en recepten in. Australië heet het. Het boek is heel sober uitgebracht. Ik vind de omslag wel mooi. Het kost 32,50. Ja, een kookboek dus. Maar ik zal u zeggen, naar dit kookboek ben ik wel benieuwd en nieuwsgierig. Want het heeft ook recepten uit Australië. Dat is ook weer zo'n mengelmoes en zo'n, hoe noem je dat ook weer? Een mengelmoes van allerlei culturen bij elkaar. Dus ook eetcultuur. Als u hem al gekocht heeft, laat mij dan weten. Mail dan naar ingedumpel@ditishelmond.nl en kom langs en vertel erover welke recepten u heeft gemaakt en hoe ze smaken. Jawel, dinsdag heb ik George Baker met Baby Blue gedraaid en nu heb ik hem met When We Were Dancing.

Ja, en terwijl u luistert naar When We Were Dancing van George Baker, praat ik met technicus Harry. En die spijkert me weer helemaal bij met zijn kennis over de muziek. Nou, ik heb hier voor me, of in mijn handen, Mousson, het juni-nummer van dit jaar. En daar hebben ze een pagina gewijd en dat heet Greep uit de kast. Uit de boekenkast wel te verstaan. Er zijn over Jakarta uiteraard talloze boeken geschreven, want de stad en haar bewoners zijn een onuitputtelijke inspiratiebron voor wie er langer verblijft. Jakarta is een stad die moeilijk van zich laat houden. Ja, maar je hebt hem wel beter leren kennen en het laat je dan toch niet los. Mousson heeft in Den Haag een winkel. En dat staat aan de Noordeinde 122 in Den Haag. En daar kun je ook voor een zacht prijsje tweedehands boeken kopen. En vaak kun je daar ook nog schatten vinden. Want ze komen dan uit de collectie van mensen waarvan de kinderen of kleinkinderen zeggen, wij doen er niks mee. En dan geven ze het aan Mousson en die verkoopt het dan. Ik heb hier Piekerans van een straatslijper van 1952 tot 1954. Dat waren columns van Charlie Robinson. En natuurlijk staat hier, beginnen we deze editie van de greep uit de kast met de piekerans van Charlie, die niets liever deed dan slenteren door de straten van Jakarta terwijl hij zijn gedachten laat gaan over de wereld en de mensen die hij onderweg ontmoette. In alles was hij een Anak Betawi pur sang, een kind van Batavia, ook al werd hij tot zijn spijt geboren in Nijmegen tijdens een verlof van zijn vader die diende in het KNIL. Het boek werd zo vaak herdrukt dat uitgeverij Mousson de tel kwijtraakte. De hoeveelste druk, weet ik niet, staat daar in het exemplaar dat nu in de boekenkast van deze persoon staat. Zoveelste druk. Oké. Charlie Robinson, piekerans van een straatslijper, uitgeverij Mousson, alleen tweedehands te koop. En voor iedere nazaat van Indische Nederlanders en die benieuwd is, hoe was het leven van mijn ouders, hoe was Jakarta, hoe was Batavia, koop dit boek als je het ergens kunt vinden, Piekerans van een straatslijper. Want dan leer je Batavia kennen zoals het was in de jaren 50. Ik woonde daar toen ook. En ik heb een heel klein stukje ooit gelopen van wat Charlie liep. Om te kijken wat hij allemaal zag. Heel veel is verdwenen. Maar soms staat er nog een restje van wat hij ooit beschreven heeft. Piekerans van een straatslijper. Als ik dat boek ergens tegenkom, koop ik hem altijd. Want dan geef ik het weg aan iemand. Laat ik er nog één doen. Verhalen van Jakarta. Een boek verschenen in 2002, dus dat is weer tamelijk recent. In Indonesië verscheen dit boek al, hallo, in 1957 onder de titel Cerita dari Jakarta. De verhalen die Pramudia Anantatur erin optekende spelen zich af in de jaren 50, toen Jakarta, gespeld met een J, nog Jakarta heette, gespeld met DJ. De Nederlandse vertaling is van Monique Soesman en Maya Sutejo Lim. Zoals de ondertitel van dit boek luidt, schetste hij een aantal karikaturen van levens van de armen en hun dagelijkse beslommeringen. De baboe, de jongens, de werklozen, de hoer, de mislukte kunstenaar, de stationcoulis, woorden die vandaag de dag onverbiddelijk met een rode pen doorgestreept worden door de sensitivity readers op de uitgeverij. Ja, Pramudia Anantatur, Verhalen van Jakarta, een verzameling karikaturen van omstandigheden en hun mensen. Uitgegeven bij uitgeverij De Geus. En ook dit boek is alleen
tweedehands verkrijgbaar. Maar ik zeg, lees, zoek het, lees het. Edo Hartsteen en de Hellcats met Harapanku, mijn hoop. Of zeg ik het goed? Ja.

Ja, ik blijf nog even bij het juninummer van Moesan van dit jaar. En ik blijf nog even ook op de pagina Greep uit de kast. Dat gaat alleen maar over boeken. En deze keer alleen over boeken die over Jakarta gaan of zich in Jakarta of Batavia afspelen. In 2021 verscheen het boek van Philip Dreuge, Moederstad. Philip Dreuge wandelde door Jakarta op zoek naar de plekken waar zijn voorouders ooit woonden en werkten. En neemt je als lezer mee op een enerverende tocht door het snikhete Jakarta. Ondanks alle beproevingen die hij op zijn weg tegenkomt, slaagt hij erin de aantrekkingskracht van Jakarta voelbaar te maken. En dat voor iemand die ergens aan het eind van het boek en passant opmerkt, ja, dat hij nauwelijks iets met zijn Indische afkomst had. Op de omslag staat een, hoe noem je dat? Zo'n stekelvrucht, zuurzak. Heel lekker. Philip Dreuge, Moederstad, Jakarta, een familiegeschiedenis. Uitgegeven bij uitgeverij Uniboek. CQ Het Spectrum. Dat is 2021. En in 1997 verscheen het boek Batavia, Jakarta, gespeld met DJ. Jakarta, gespeld met een J. Hoe een stad totaal van karakter kan veranderen is stap voor stap te volgen in dit boek van de Indische stedenreeks. Een klassieker met heel veel foto's en nog meer wetenswaardigheden over de geschiedenis van het oude Batavia en de wording van het nieuwe Jakarta. Samengesteld door R. Voskuil en anderen. Batavia, Jakarta met DJ. Jakarta met een J gespeld. Beeld van een metamorfose. Uitgegeven bij Asia Major. En ook dit boek is alleen tweedehands te koop. En dat was inderdaad een serie destijds. Beeld van een stad, Semarang, Surabaya, Jakarta uiteraard. Jakarta ook, Medan. Hè? En ja, foto's, ja, zoveel zal er niet veranderd zijn dat je toch niet nog iets terug kunt vinden. Er komt nog meer hoor. Ik heb hier een hele keus over Jakarta. Dus blijft u vooral luisteren. Maar we gaan van Harapanku gaan we naar George de Vretes en zijn Kronjong Minstrels. Schoon ver van jou, ja, ver van Jakarta.

Ja, dat was dan natuurlijk ons aloude bekende George de Vretes. Ja, wie kent hem niet? Nou, misschien de jongere generatie kent hem niet. Maar George de Vretes was echt een begrip. Ja, ik zou nog eentje. Even dit. Terwijl wij zo bezig zijn, terwijl u luistert, dan praat ik regelmatig met technicus Harry. En hij heeft een tip waar ik blij mee ben. En ik denk vele luisteraars onder u ook, als u van Nederlandstalige muziek houdt. Op 1 september aanstaande komt het volgende boek uit. 75 jaar Nederlandstalige hits. Het is samengesteld of onder redactie van Siep Koester. Je kunt het nu al bestellen. En het kost op een paar cent na €40. Nou, 75 jaar research voor €40. Dat vind ik nogal wat. Heeft u het genoteerd? 75 jaar Nederlandstalige hits. Komt uit 1 september, maar je kunt het al bestellen. Ja, ik heb hier een boek. Ook uit, dus dan zal ik eens kijken. Nee, eentje. Uit 1993. Ook over Jakarta. En dat heet Jakarta, Jakarta. Beide keren met een J gespeld. Dirk Vlasblom was vanaf 1990 correspondent in Indonesië voor NRC Handelsblad. De verhalen en columns die hij voor de krant schreef werden deels gebundeld in dit boek Jakarta, Jakarta. In 1996 werd hij door het Suharto-bewind het land uitgezet wegens kritische berichtgeving. 3 jaar later mocht hij terugkomen en waar hij zijn werk als correspondent voortzette gewoon, tot 2006. Niet alle verhalen spelen zich in Jakarta af en dit boek dat een goed beeld geeft van de jaren dat Suharto aan de macht was. Ja, dat was ook nog wat, hè? Jakarta, Jakarta, Dirk Vlasblom, verscheen al in 1993... uitgeverij Jan Metz. En ook dit boek is alleen tweedehands te koop. Gaan we naar Andy Tillman. Waktu Potong Padi.

Heerlijk, hè? Even en de Tielman terug, ja. Ik heb iets, nou, iets heel anders weer voor u. Van het een naar het ander. Wayang. We kennen natuurlijk allemaal Wayang. Hè? Dat schimmenspel en de Dalang vertelt. Die prachtige poppen. We kennen Wayang Golek. Houtgesneden, driedimensionaal. Wayang Kulit is tweedimensionaal. En ik heb hier een boek in mijn handen. Geschreven door I. Made Bandem. En aan de naam Made en I weet je al dat het iemand uit Bali is. En het boek heet Wayang Wong. Wong is het Javaanse woord voor orang, voor mens. I. Made Bandem. Het boek is iets kleiner dan een A4 formaat. Het is Engelstalig. En bevat veel tekst. En daarnaast ook achterin allerlei foto's. Waardoor je natuurlijk een beeld krijgt van waarover verteld wordt. En er is ook een soort naslaglijst. Van waar heb ik het allemaal vandaan? Ja, een bibliografie. En ook bijvoorbeeld een illustratie van een kostuum. Helemaal uitgetekend. Prachtig. Wat is Wayang Wong? Wat is Wayang Orang? Je hebt allereerst, zie je mensen, personen, dansers, die heel prachtig gekleed zijn. En ik heb een keer gezien hoe dat ging. Dat is laagje voor laagje. En dat wordt dan gespeld en met knopspelden en met veiligheidsspelden. En goed, dan is, en dan de, nog de make-up, hè? Het schminken. Wayang Wong. Er zijn twee soorten Wayang Wong te vinden op Bali. De Wayang Wong Parwa en Wayang Wong Ramayana. De Ramayana vertelt avonturen van koning Rama en zijn reis naar Alenka om zijn koningin Sita te redden. Rama wint zijn geliefde terug door een felle strijd te leveren met de hulp van Hanuman, de witte aap, en Jatayu, de machtige adelaar. In een theatervoorstelling moeten de artiesten veelzijdig zijn. Naast het leren van de dansroutines van hun specifieke personage, moeten ze ook bepaalde dialogen leren en liedjes zingen. De dialogen van de hoofdpersonages zijn allemaal in de Kawi-taal, dat is Oud-Javaans, terwijl de bijrollen voornamelijk in het lokale Balinees gesproken wordt. Er zijn verschillende vormen van de dans- en theatervoorstelling. In de Wayang Wong Ramayana dragen alle personages een specifiek masker, terwijl

spel. In Tejakula, een district in het regentschap Buleleng, worden tientallen heilige Wayangwong-maskers uit de 16e eeuw bewaard in de Pemaksan-tempel. Ketut Suwarna Dwipa, een van de leiders van Wayangwong, Guna Murti Tejakula, zegt dat de voorstelling een heilig erfgoed is. Een heilige Wayangwong-voorstelling wordt meestal op een specifieke kalenderdag opgevoerd. Pa Ketut legt uit dat bij commerciële Wayangwong-voorstellingen replica's van de maskers worden gebruikt, niet de originele maskers die voor de heilige voorstelling worden gedragen. En alleen dan. De acteurs die optreden in een heilige Wayangwong-voorstelling worden gekozen op basis van hun afkomst. Er wordt gezegd dat de voorouders van dit gebied lang geleden een pact sloten om de tempel en de heilige geesten te dienen door middel van dans. De Wayangwong van Tejakula is door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. God dank. En dan wil ik nog even iets zeggen over het Bahasa Kawi, het Oud-Javaans. Toen ik op de SMA zat in Makassar in 1958... had ik als een van de vakken Bahasa Kawi. Ik ken nog maar één zinnetje. Hanata Raksasa Sangduloma Ngaranya. Er was eens een reus die Sangduloma heette. Ja, dat is het enige wat me is bijgebleven van de Bahasa Kawi. Maar we moesten er wel examen in doen. Oké dan, de Kronchong Devils met twee nummers, XL3 en het tweede nummer heet Quasimodo.

Ja, en dan heb ik het over het boek gehad, Wayang Wong. En de auteur is I Made Bandem. Hij is een Balinese danser, kunstenaar, auteur en docent. Inmiddels rond de 80. En Bandem was 16 jaar lang directeur van het Indonesische College voor de Kunsten in Denpasar. Hij was ook rector van Indonesië's oudste culturele instelling, het Indonesisch Instituut voor de Kunsten in Yogyakarta, het ISI. Imade Bandem werd geboren in 1945 in Singapadu. Ja. En hij heeft meer boeken geschreven, waaronder Gamelan Bali, Di Atas Panggung Sejarah. De Gamelan van Bali op het toneel van de geschiedenis. Ja. Muziek dan? Ja, de Rockin' Birds met Evening of Loneliness.

0: Ja, de titel is Evening of Loneliness. Nou, ik zou me ook lonely voelen bij dit nummer van The Rocking Birds. Tot slot, ik heb het ook al beschreven en over gehad in mijn programma van afgelopen dinsdag, Surabaya Calling, maar het misstaat zeker ook niet hier. Een kookboek in een iets kleiner dan een A5 formaat. En dat heet Dunlop's Kookboek. Er waren soms fabrikanten toen, ik spreek over het begin van de vorige eeuw, hè, de 20er, 30er jaren, die brachten dan een kookboek uit. En dat stond onder andere bol met recepten, maar ook hele leuke illustraties en hele leuke advertenties van wat at men toen, wat bracht men toen onder de aandacht. Nou, bijvoorbeeld als je bols likeuren nam, dan kon je heel veel American drinks maken. Hele leuke illustraties, echt wel. Als je het ergens nog kunt vinden, Dunlop's kookboek met 250 beroemde kook- en tal van cocktailrecepten, speciaal bewerkt voor Indië. Ik zou het zeker kopen, ook al was het maar voor de heb en die prachtige illustraties. Er staan in het boek dus kookrecepten in, cocktailrecepten en een aantal advertenties. En ik lees je even een klein stukje voor van de inhoud. Nou, wat kun je... Ze hadden natuurlijk in Indonesië vroeger ook een beetje hun receptuur geënt op Europa, Nederland. Dus daar had je blinde vinken. En je had kanaar, nou, dat is gewoon eend. Kroketjes, een recept voor kroketjes. En dan gevulde eend, nou oké, dat eten ze daar misschien meer dan hier. Frikadel. Kalfstong. Ja, waar vind je nu nog kalfstong, luisteraars? Pastei, allerlei soorten pastei. Maar ook tong. Van tong kun je heerlijke recepten maken. Ik zal dat toch weer eens doen. Het is helemaal niet moeilijk. Met ketchup en zo. En met rijst. Allerlei puddingen staan erin. Wie maakt tegenwoordig nog pudding? Ja, ik. Eergisteren. En recepten voor long drinks, short drinks. Nou, een long drink is bijvoorbeeld een brandy flip. En een flip is altijd een warm. Of een punch. Die is weer koud. Dan heb je een short drink met cloves leaf cocktail. Nou, dat is dus van Cinque, het kruidnagel.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
3: Dit is Helmond Klassiek.
2: Klassiek.
1: Dit is Helmond Nieuws.
4: 10:00.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
4: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond.

Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u weer luistert naar Dit is Helmond Klassiek. Natuurlijk heb ik voor dit uurtje weer mooie muziek voor u uitgezocht. Maar we hebben ook een gast. Straks is René Kolen hier om een toelichting te geven op het evenement wat vanmiddag en vanavond gaat plaatsvinden in de pastorie van de Sint-Trudo-kerk in Stiphout, met als titel Klassiek in de tuin. Dit programma openen we met muziek van Peter Ilyich Tchaikovsky. U hoorde de wals uit zijn ballet The Sleeping Beauty, oftewel Door een Roosje. Het werd uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Vasily Sinaski. Dan gaan we nu verder met muziek van Henryk Wieniawski. Wieniawski was een van de beroemdste vioolvirtuozen van de 19e eeuw. En hij werd in één adem genoemd met Paganini vanwege zijn spectaculaire techniek en zijn enorme invloed op de vioolkunst. U hoort Legende, een lyrisch en romantisch stuk gecomponeerd om de ouders van zijn verloofde gunstig te stemmen. Uitvoerende zijn Katarzyna Duda, viool, en zij wordt begeleid door de Camerata Vratislavia onder leiding van Jan Stanjenza.

0: Ja, en dat was dan muziek van Henryk Wieniawski. En ja, een bruggetje van Henryk Wieniawski naar René Kolen van de Lambertuskerkconcerten is bij Dit is Helmond Klassiek een kleine stap. Want René Kolen zit hier aan tafel. Ja, goedemorgen René.
1: Goedemorgen,
0: ja. Ja, nou, als jij hier bent, dan is er iets bijzonders bij de Lambertusconcerten. Meestal is dat wel zo.
1: Ik zou niet willen zeggen dat het altijd bijzonder is, maar... Maar deze keer wel erg, ja.
0: Vanmiddag afsluitende, ja, ik wou het bijna zeggen, manifestatie.
1: Ja, zo kun je het ook wel noemen. Het is, ik zocht al jaren naar een mooie afsluiting van het seizoen en een manier om het nieuwe seizoen aan te kondigen. En dat heb ik nu gevonden met een prachtig eendaags festival.
0: Eendaags festival, het heet Muziek in de Tuin.
1: Ja, letterlijk in de tuin.
0: Ja.
1: We hebben een stiphout, een hele mooie kerk met een prachtige tuin erachter, waar eigenlijk veel te weinig gebeurt. En dat gaf mij eigenlijk het idee om daar een mooi klassiek festival, een beetje in de stijl van het Prinsengrachtconcert, lekker ongedwongen, iedereen kan zitten of op de grond zitten of staan, een drankje erbij, hapje erbij en lekker luisteren naar klassieke muziek.
0: Ja. Als ik het programma bekijk, daar gaan we het direct uitgebreid over hebben, dan denk ik alles waar de Lambertusconcerten voor staat, komt hier bij elkaar. Regionaal talent, ja. Met name uit Helmond, jonge muzici die aan het begin staan van hun carrière en de gevestigde orde.
1: Ja. Precies.
0: En dat is denk ik toch waar de Lambertusconcerten al jaren mee bezig zijn.
1: Het weerspiegelt echt ons volledige programma-aanbod.
0: Ja. René, je zei jaren op de idee. Wanneer valt dan bij jou het kwartje van zo moet ik het gaan doen?
1: Ja, moet soms ook een keer... moeten de omstandigheden zo zijn. Ik ben natuurlijk jarenlang betrokken geweest bij Lambertushof klassiek op de zondagmiddag. Dat hield op een gegeven moment op. En dan krijg je ook weer andere ideeën en dan ga je nadenken. En toen kwam het idee om een stiphout, waar de ruimte beschikbaar was, om weer echt een klassiek festival te gaan doen.
0: Ja. Het programma. Ik zei al, regionaal. Van mij is het eerste anderhalf uur, nu aan drie kwartier, regionaal talent.
1: Ja, klopt.
0: Wat kunnen we verwachten? Het begint om 2:00, laten we daarmee beginnen.
1: Het begint vanaf 2:00. Dan hebben we steeds kleine blokjes van pakken we een half uur, drie kwartier met de pauze ertussen, waarin mensen even wat kunnen drinken. En we beginnen uiteraard, vaste prik bijna bij ons, door de samenwerking met Kunstkwartier, de talentstroomleerlingen. Een aantal daarvan zal de acte de présence geven.
0: Ja.
1: En aansluitend komt er dan een blokje voor een kinderkoor, waar ik ook heel blij mee ben. Ik ben natuurlijk zelf opgegroeid met klassieke muziek in een kinderkoor. En ik ben heel blij dat we in Helmond nog kinderkoren hebben. Pabo Junior, die komen optreden. En dan heb ik echt lokaal talent uit Stiphout. Het saxofoonkwartet van de Varende Vooruitgang, die opkomen treden. Dat is eigenlijk zo'n beetje het eerste blok.
0: Ja. Eventjes terug naar waar je mee begint. De leerlingen van de talentenstroom Kunstkwartier. Het zegt het al, talentstroom. Dat zijn dus kinderen, jeugd, die misschien die muzikale weg gaan volgen. En
1: ja, die in ieder geval de potentie hebben om door te groeien naar een conservatoriumstudie en een professionele praktijk.
0: En wat komt er voorbij? Piano, maar komt er ook nog iets anders voorbij?
1: Piano, we hebben viool en zang. En accordeon ook nog.
0: Accordeon, mooi.
1: Ja, een hele mooie mix.
0: Mooi instrument. Goed. Dat is het eerste blok. En dan heb ik het idee dat vanaf 4:15 tot... Dat pak een beet... 6:15, 6:00. Dat dan het jonge talent komt wat verspreid is over heel Nederland.
1: Ja, dan gaan we langzamerhand die al in... Ofwel net in een professionele carrière zitten, of nog in de aanloop ernaartoe. Want dan heb ik een aantal mensen die studeren aan het conservatorium. Onder andere een meisje uit Stiphout, Lidwien Kuiper. Die vaak bij ons kop getreden heeft in de talentstroom, notabene. En ook in de Young Musicians Academy. Die komt met haar trio, die spelen. En dan heb ik Isis Erkamps. Die zit bij de Young Musicians Academy. Dat is eigenlijk nog de voorloper van de conservatoriumstudie. De vooropleiding. En dan heb ik, Lotte Cornel. Dat is een bachelorstudent aan het conservatorium van Den Haag. Een zangeres. En die komt met pianobegeleiding. En die gaan dat stuk invullen.
0: Ja, ja. Eventjes naar die Young Musicians
1: Academy.
0: Hoe oud zijn die jeugd? Ik mag niet zeggen kinderen,
1: dat
0: denk ik.
1: Dat varieert heel sterk. Er zitten hele jongen bij, van rond de 10. Maar het merendeel zit wel in de leeftijd 14 tot 18, ergens die koers.
0: En wat betekent dat dan als jij daarvoor ja, uitgekozen wordt. Want ik denk dat je daar voor moet spelen om toegelaten te worden.
1: Ja, dan wel, maar je kiest natuurlijk wel zelf om daaraan deel te nemen. Ja, ja, dus het zijn over het algemeen leerlingen die ook de intentie hebben om iets meer te gaan doen met muziek dan alleen maar recreatief.
0: Ja, ja, en wat betekent dat dan als je daar toegelaten wordt?
1: Ja, dan moet je wel op een bepaald niveau zitten, ja, want anders dan kom je daar niet binnen. Ja. Want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen.
0: Ja, natuurlijk alleen. Ja.
1: Dus conservatorium moet ook de insteek hebben van dat zijn de potentiële studenten van morgen.
0: Ja. Een soort muziek wat er gespeeld wordt tot 6:15?
1: We hebben Mozart aria's, we hebben Beethoven strijkkwartet, we hebben te veel om op te noemen. Ik kan zo op mijn ik heb het niet allemaal in mijn hoofd zitten, nee, als je heel eerlijk.
0: Maar ik denk als je een paar milieukoor hebt, dat zal hele lichte muziek zijn.
1: Die zingen toegankelijke muziek die voor de kinderen heerlijk is om te zingen. En ik vind het altijd heerlijk om kinderen te zien zingen. Dus.
0: En als je Mozart aria's hebt, die liggen ook lekker in het gehoor.
1: Die liggen ook prima in het gehoor.
0: Van Beethoven wordt misschien niet zwaarder.
1: Het is niet het hele zware werk, want daar is de gelegenheid ook niet voor. Het is licht klassiek wil ik niet zeggen, maar wel in ieder geval wel toegankelijker.
0: Ja, maar goed, als jij zegt Prinsengracht concert, dat is ook een mix van lekker in het gehoor liggende muziek. En iets zwaardere muziek.
1: Ja.
0: Goed, 6:15 kunnen we gaan eten. Dat is ook voor gezorgd.
1: Ja, er is ook horeca aanwezig. We kunnen ook een hapje nemen en een drankje nemen. En dan hebben we even een pauze van pakweg 1,5 uur... voordat het avondprogramma begint met de professionals.
0: Juist. En dat begint met een optreden van Klaartje van Veldhoven. En voordat we direct gaan praten over Klaartje van Veldhoven en wat zij precies gaat brengen, heb ik een opname van haar. De aria Aus Liebe uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. En Klaartje van Veldhoven wordt hier begeleid door de organist Matthias Havinga.

0: Ausliebe uit de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach en de sopraanbas Klaartje van Veldhoven. Ze komt naar Helmond vanmiddag.
1: Ja, ze komt naar Helmond en
0: wat is het bijzondere aan Klaartje van Veldhoven, René?
1: Nou, ze heeft altijd hele leuke, vernieuwende programma's, vind ik. En het is gewoon een hele goede sopraan.
0: Dit is niet vernieuwend, hè? Dit is heel traditioneel.
1: De Ausliebe is natuurlijk traditioneel, dat kan ze ook heel goed. Maar ze komt met het Kofferbakcollectief.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook een hele leuke benaming.
0: Is dat klassiek met knipoog?
1: Ja, zo kun je het wel noemen. Want het is dan wel de echte koffiekantaten van Bach. Maar wel op een hele moderne manier, theatrale manier uitgevoerd.
0: Klaartje van Veldhoven hebben we zojuist gehoord. Dat Kofferbakcollectief, waar moet ik aan denken?
1: Ja, het is
0: geen origineel orkest, hè, wat hier...
1: Nee, het is geen orkest, het is een verzameling van muzici die samen een bewerking van die koffiekantaten hebben gemaakt. En er zit viool bij, er zit accordeon bij. Ja, dan krijg je gewoon een heel leuk effect in zo'n setting.
0: Ja. De koffiekantate is van Bach.
1: Is van Bach, maar het is geen geestelijke kantate zoals de passies en dergelijke. Het is een wereldlijke kantate. Die hij echt als grapje geschreven heeft. Eigenlijk over een dame die verslaafd is aan koffie en er vanaf moet komen van haar vader.
0: Dat zou je van Bach niet verwacht hebben.
1: Dat zou je niet verwacht hebben. Daarom is dat net zo leuk.
0: Ja. Je probeert tijdens zo'n middag zoveel mogelijk publiek te trekken. Wat je hierna zegt, die koffiekantate van Bach, ook iets voor kinderen...
1: Jazeker, want het wordt op zo'n leuke manier gespeeld dat het zelfs voor kinderen begrijpelijk is. En daarom staat hij dus ook in de overgang van de middag naar de avond.
0: Ja, dus als kinderen erbij, dan is het leuk om mee te nemen.
1: Alhoewel kinderen tegenwoordig ook best tot 10 uur kunnen blijven als het heel mooi is. Maar...
0: Oh ja,
1: en dat mag ook.
0: En zelfs nog wel later. Dat duurt anderhalf uur, René?
1: Nee, het duurt ongeveer een uur, dat programma. Okay. En dan hebben we weer een half uur pauze, want dan gaan we voorbereiden voor het... laatste en hoofdconcert van de dag.
0: En dat is een ensemble wat al vaker te gast is geweest... in de Lambertus Concerten. Het Intercontinental Ensemble. Vertel nog maar een keer, want dat heb je al eens vaker gedaan. Wat is het Intercontinental Ensemble?
1: Intercontinental Ensemble is een relatief jong ensemble uit Amsterdam. En dat is een zogenaamd nonet. Dat is een configuratie waarbij er een viertal strijkers en 5 blazers... En dat is een combinatie wat voor componisten ook dedicated schrijven. Maar wat zij doen is heel leuk klassieke grote symfonische werken bereikbaar maken voor kleinere zalen. Maar zij maken zelf hun bewerkingen. En ze hebben dus ook een bewerking van de 5e symfonie van Beethoven gemaakt voor die 9 instrumenten. Mm-hmm. En als je dat hoort, dan is dat bijna alsof je, ja, qua volume niet, maar qua klankkleur is het bijna alsof je een compleet symfonieorkest hoort. En dat vind ik geweldig. En dat hebben ze in maart ook bij ons in de serie gedaan. Ze hebben ook een prachtig educatieproject gedaan voor 1200 basisschoolleerlingen. Dus dat was een prachtige om uit dit seizoen ook iemand te pakken om als die slot neer te zetten. En dan naast Beethoven natuurlijk ook nog een prachtig pianoconcert. Want we hebben een mooie vleugel. Dus daar moeten we dan ook iets neerzetten.
0: Daar gaan we het direct over hebben. Eerst nog even, wat spelen ze zondag? De 5e?
1: De 5e van Beethoven, goed. Ja.
0: We gaan luisteren niet naar de 5e. Maar het mooie Allegretto uit de symfonie nummer 7. Ook van Ludwig van Beethoven. En ik vond het, was het eerste keer dat ik ze hoorde, ik vond het verrassend klinken.

0: klein applausje. Ja. Naar opnames van Podium Witteman, volgens mij. Het Intercontinental Ensemble. Je noemde het al, René, het wordt afgesloten met het pianoconcert van Schumann.
1: Ja.
0: En er komt een Japanse pianiste, dan moet ik het goed zeggen, Yukiko Hasegawa.
1: Helemaal goed.
0: Ja. Wie is Yukiko Hasegawa?
1: Ja, zoals je al zei, Japanse pianiste. Ze woont in Den Haag. En ze begint behoorlijk aan de weg te timmeren. En ze heeft al eerder met Intercontinental samengewerkt in dit pianoconcert. Dus die combi was makkelijk te leggen. Ja. Ze zijn elkaar gewend.
0: Ja, en zij spelen het pianoconcert in A van Robert Schumann.
1: Ja.
0: En eigenlijk op dezelfde zin zoals we nu de tijd gehoord hebben van de symfonie nummer 7. Is er verder nog iets te vertellen over Yukiko? Of het is iemand die aan het begin staat van een grootste carrière?
1: Hoopt ze in ieder geval wel. En alles wijst er wel op, ja.
0: Okay.
1: En dat past dus ook prima bij het Intercontinental Ensemble. Omdat het ook allemaal jonge mensen zijn. Ja. Dus ook die combi is weer geweldig.
0: Nee, samenvattend. Een nieuwe activiteit van de Lambertusconcerten. Zondag, vandaag dus, van 2 tot 10 uur.
1: Ongeveer 10:15 zal het programma duren. Ja. En dan gaan we langzaam maar zeker ook de kerk mooi aanlichten als het een beetje gaat schemeren. En dan sluiten we mooi in een sfeervolle atmosfeer sluiten we af.
0: Eten en drinken is aanwezig.
1: Ja, en dan hebben we een prachtig seizoen achter de rug. En dan gaan we lekker vooruitkijken naar het volgende seizoen.
0: Spreken we dan af dat je in september iets komt vertellen over het nieuwe seizoen van de Lambertusconcerten?
1: Ja hoor.
0: Jij gaat nu heel snel naar...
1: Ik ga heel snel de Stiphout toe.
0: En dan ga je aan de slag flink werken. Ik wens jou een hele mooie middag en avond toe met prachtige muziek. En hopelijk heel veel belangstelling.
1: Gaat goed, gaat zeker lukken.
0: Wij gaan luisteren naar Yukiko Hasegawa. En zij speelt muziek van Ludwig van Beethoven. Het eerste deel uit de sonate nummer 31.

Ja, en dat was Yukiko Hasegawa, pianiste. En zij speelde van Ludwig van Beethoven het eerste deel uit zijn sonate nummer 31. En zij is vandaag te gast bij het evenement van de Lambertus Concerten, namelijk Muziek in de Tuin. Vanmiddag vanaf 2 uur tot ongeveer vanavond 10:15 Muziek in de Tuin. Toegang is gratis. Het evenement vindt plaats in de pastorie van de Sint-Rudo-kerk in Stiphout. Het volledige programma vindt u op de website van de Lambertus Concerten. En dan heb ik, voordat we gaan naar de laatste muziek gaan, heb ik nog een concerttip voor u. Vanmiddag geeft het Symfonieorkest Helmond Venray een concert in Venray. Vorige week is het concert gegeven in Helmond. Vanmiddag wordt het concert gegeven in Venray. Wat staat er op het programma? Men begint met de ouverture La Gazza Ladra van Rossini. En daarna het prachtige eerste klarinetconcert van Karel Maria von Weber. En de solist daar is uit Colombia afkomstige Juan Sebastián Ramírez Fallardo. En na de pauze wordt afgesloten met de onvolendende symfonie van Franz Schubert. Het is allemaal te zien en te horen om 4 uur in de Schouwburg van Venray. Het concert wordt geleid door Samuel Aguirre. Hij is dirigent. En meer informatie vindt u op de website van het Symfonieorkest. Goed, dan gaan we nu naar de laatste muziek. We openden met de muziek van Tchaikovsky. De wals uit zijn Sleeping Beauty. En daar gaan we ook mee afsluiten. De Schone Slaapster, oftewel de Sleeping Beauty, is een klassiek ballet in 3 bedrijven. En het ging in première op 15 januari 1890 in het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg. Het libretto is gebaseerd op De Schone Slaapster, een sprookje van Charles Perrault. Ja,

Ja, u hoort het al aan de tune. Met de muziek van Peter Ilyich Tchaikovsky zijn we aan het einde gekomen van dit uurtje. Dit is Helmond Klassiek. Fijn dat u weer geluisterd heeft. En gaat u vanmiddag op pad? Ga in ieder geval in Stiphout langs Muziek in de Tuin. Leuke activiteit. Goed, mede namens technicus Harry van der Boogaard wens ik u nog een hele prettige zondag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Harry is dan ook weer technicus. En hier zit dan op mijn plek collega Peter Schumacher. We wensen jullie nog een hele fijne zondag. En wat ons betreft heel graag tot de volgende keer. Tot horens.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen, Helmond gaat Hollands.
1: Helmond gaat Hollands.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Hollands.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook beluistert naar Helmond Gaat Hollands op Dit is Helmond. Natuurlijk weer 1 uur lang jouw favoriete Nederlandstalige plaatjes op je radio. Ik heb vandaag natuurlijk weer een paar leuke gouden ouwe voor u uitgezocht. We hebben een paar nieuwe, we hebben ook weer een paar plaatjes die al wat ouder zijn. Kortom, een heel leuk programma. We begonnen vandaag met een oudje uit 1976 van Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En we gaan verder met de nieuwe single van Benjamin Gouwenleeuw. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2010 met Lucas en Gea, Ik hou van jou. En daarvoor hoorden we de nieuwe single van Wendy Sue, Die mooie tijd. En vorige week draaide ik nog een oudje van hem. En hier is zijn nieuwe deze week verschenen, Frank Verkooijen, Geweest is geweest.

Ja, dat was het 1981. Jan Boezeroen met het Brabantse Café. En daarvoor hoorde u de nieuwe zinger van Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt. En als we het dan weer overnieuw hebben, hier is die van Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2021 met Suzanne Veldmeijer en Leven het Leven. En daarvoor hoorde u de nieuwe single van Johnny Gold. Ik verscheurde je foto. En dat nummer kennen we natuurlijk ook niemand anders van Koos Alberts. En hier is de nummer 1 in alle hitlijsten van Nederland. En ik kreeg er van de week weer een paar reacties op om de plaat nog eens een keer te draaien. En dan hebben we het natuurlijk over Justin de Wild en Sirio.

Ja, dat was Anja, de laatste dans uit 1969 alweer. En daarvoor horen nu de nieuwe zinger van Emma Lacroix en Mike Harren. En die waren rijk, zoals ze zongen. En hier is de nieuwe zinger van Theo Kwast, Lot uit de Loterij.

Ja, dat was het nieuwe single van Dimmi Daro. Mijn mooie Siciliaanse. En daarvoor hoorde u de nieuwe single van Jantina Kempenaar. Feest met ons mee. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 14e juni. Ik dank u natuurlijk weer voor het luisteren. Ik wens u nog een hele prettige zondag. En ik ga er vandaag uit met een nummer uit 1996 van goed old Frans Bauer. Eens komt er voor jou een dag.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: Heel goed welkom, hartelijk welkom bij Rons Muziek Archief. En vandaag hebben we, dat had u vorige week ook al in de gaten, natuurlijk weer iemand achter de microfoon zitten.
1: Ja, zeker. Goedemiddag.
0: Ja, want hij is, hij had het vorige week zo goed aan zijn zin gehad. Ik ga er gewoon weer meedoen. En zoals het ook de bedoeling is in het nieuwe seizoen, zitten we natuurlijk allebei met een apart programma. En dan krijgen we It's Music Time in uur en Andy's... wat wordt het nou?
1: Andy's Soul Hour waarschijnlijk.
0: Soul Hour, ja. Zitten we ook een uur met Andy's Soul Hour. Dus u weet het, voor het volgende seizoen gaat dat gebeuren. En we draaien met z'n tweeën, zo wijd het gaat, dit seizoen nog even lekker met z'n tweeën uit. Dan kan Andy er ook wat meer alvast in komen. Maar ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet, want... U hebt al de vorige week gehoord dat hij weer helemaal op zijn stoel zat.
1: Ja, joh, zoiets verleer je nooit. Dus, dat is de pestnamer van zoiets. Ja. We hadden begonnen met de plaat uit de nadagen van Radio Veronica in 1974. De Hostage van Donna Summer. Was trouwens haar eerste single. En daarna zullen er nog vele volgen. De rest is geschiedenis. Trouwens, straks heb ik nog meer nieuws over de jaren 70. Want ook op Radio 5 zijn ze gisteren al begonnen met de week van de jaren 70. Evergreen Week noemen ze dat, hè. Trouwens, ik heb straks nog een nieuwtje over het theater van het sentiment. Of ik dat even door wil geven. Op verzoek van diverse mensen die het gisteren gemist hebben. Dus vandaar. Want dat doen we straks als we weer een jaar 70 plaat draaien. Dat lijkt wel gezellig. Goed, ja. Dat is de volgende rond.
0: Ja, we gaan dus de komende 3 uur natuurlijk dit programma draaien met z'n tweeën. En maar van alle andere soorten muziek, want je kan zo gek niet denken, het zit er gelijk in. En gaan we zo dadelijk naar 1958 samen met... We krijgen zeebenen, Andy. We gaan bij de marine samen met Doris.
1: Ah,
0: lekker. Hey, we gaan die maar eens heel vlug instarten.

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt, meneer, ik stoor toch niet? Hier is uw

festival, dat doen we maar hand in hand. En worden prettig rondgeleid door de vrouw van de commandant. En niemand zit te krabbekas, je krijgt 100 gulden mee.

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als ze me 's avonds in onze kooien duiken. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet. Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel te rusten, commandant.

0: Nou ja, het is maar goed dat er hier geen webcam aanwezig is in de studio, want dan zou je mijn gezicht kunnen zien, want ik heb een beetje binnenpret. Want er is op dit stuk is nog een aparte tekst opgemaakt in 81, hè?
1: Ja,
0: zorg dat je vooraan staat in de kantine.
1: In de kantine van Rubber Robbie. En daar zijn de heren van
0: Cat Music.
1: En natuurlijk, die werd ik ook nog wel eens een keer een revue laten passeren.
0: Voorheen Kattenpult.
1: Maar ik heb hem ook op het album van Doris wat ik heb. Er staan twee uitvoeringen van beide Marine Hop. En ik heb eerst gedacht, het is misschien een fout op de hoes. Nee. Maar ik ga dat nog een keer uitzoeken. Want misschien is dat wel een verlengde uitvoering met nog veel meer trucken erin gemaakt. Ik weet het niet, maar ik moet het binnenkort nog een keer eerst even afluisteren om te kijken van wat is het nou? Want ja, ik dacht eerst het is misschien een misdruk in het boekje, maar het zou toch wel eens kunnen dat het een aparte extra uitvoering is. Dus zodoende, die gaat u dan nog ook in de komende uitzendingen een keer natuurlijk horen.
0: Ja, nog genoeg plan in de toekomst, dames en heren. Dus. Ja. Ik heb trouwens nog een opmerking gekregen van iemand die zei tegen mij van je kwam een beetje te zachtjes door. Nou, ik heb het opgelost. De microfoon die heb ik gewoon iets meer naar mij toe geschoven. Dus dat, nou moet het allemaal lukken. Hè? Lijkt mij tenminste wel. Ja, ik moest weer even wennen aan de situatie. Daar heb je zo'n plaat voor je mond. Ik denk, wat is dat nou vorige week? Hè? Maar ja, goed. Het is mij eens goed voor, dan gaan we niet zo ploppen. Dat
1: ja,
0: in ieder geval.
1: Die heb ik dus niet voor mijn mond. Want ik heb hier, er zit hier een plopkap op de microfoon.
0: Ja, dat is hier dus niet.
1: Zo'n netwerk, zo'n hekwerk voor je neus, zoals je in een kooi zit, dat heb ik dus niet.
0: Nee.
1: Dus ja, verschil moet er zijn, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, goed, ik zal maar niks zeggen, want ik wou zeggen, alle apen horen in de dierentuin achter een tralies te zitten. Dus, nou ja,
0: ja, de apen van oom Henk. Hè?
1: Ja, de apen van oom Henk, ja. Zeg, zullen we iets uit 1983 gaan draaien van een zekere en dan nog wel de lange uitvoering van een zekere groep, de Rocksteady Crew.
0: Ah, dan weet ik welke kant dat je op staat.
1: Ja,
0: na jaar 1983, dat was een sensatie. In ieder geval, toen ik dat plaatje voor het eerst hoorde, dacht ik van, wat is dat nou? Maar het is een groot succes gebleken. Nummer 1, volgens mij is er onder mee gestaan in de top 40, dacht ik.
1: Ja, dat klopt volgens mij ook, want ik zal dus even heel vlug mijn briefje spieken. Die haalde inderdaad de eerste plaats.
0: Ja, precies.
1: Niet bij deze uitvoering, want dit is een verlengde uitvoering. Die verlengde uitvoering duurt 5 minuten 28. Dus, hebt u zin om te gaan pissen, dan kunt u dat met het grootste gemak. En dus inderdaad, de eerste plaats haalde het nummer. En er stond 12 weken in dit lijst. Was ook nog eens de hoogste nieuwe binnenkomer als een alarmschijf.
0: Alarmschijf geweest, ja, daarvoor.
1: Kwam binnen op 29 oktober 1983. Nou, het beste is dat we op u los gaan laten. Dan kunt u zelf oordelen. Hier zijn ze, de Rocksteady Crew. Met uiteraard, Hey You, Rocksteady Crew.

Ja, dat noemen ze echt een lekkere discoplaat is. Hè? Nee, dat is niet dat de Rock Steady Crew. Hey you, Rock Steady Crew. Over de volgende heb ik eventjes iets, want er is Booker T en de MGs namelijk. En MGs, dat is natuurlijk een afkomst van de Memphis Grooves, niet van een automerk. Ik zei het er even bij, want sommigen die zeggen van, hey, hoe kan dat nou? Ja, Memphis Grooves dus, hè, MGs. Goed, plaat die twee keer uitgebracht is in Amerika, hier trouwens in Nederland ook, maar het is allebei de keren hier geen hit geweest. Hij komt oorspronkelijk in 1962. In 1966 hebben ze het nog een keer naar de kans gegooid, maar allebei de kanten missen schoten mogen. Goed, het nummer is er zeker niet minder om. Ik zou zeggen, ga maar lekker luisteren naar deze van de Booker T en de MGs en getiteld Green Onions.

0: Nou, als u denkt dat u nou op Radio 5 zit, dan moet ik u wel teleurstellen, want daar komt u regelmatig langs over deze van Booker T & Jam G's uit 1962 en getiteld Green Onions. Oh, een heel tijd geleden. Trouwens, er bestaat nog een tweede versie van het nummer, namelijk die van Georgie Fame en de Blue Flames. Die kan ik binnenkort wel eens een keer draaien en die Soul Hour als dat weer terugkomt. Dus u bent er vast gewaarschuwd. Maar we hebben nog genoeg muziek voor u deze middag. Deze middag is een zonnige middag. En het zou vandaag rond de 18 graden worden. Dus ik heb even het lokale weer gekeken vanmorgen op mijn telefoon in Helmond. Dus,
1: 18, oh ja. Maar let op, want volgende week gaan de temperaturen fors stijgen. En waarschijnlijk is het zo dat we komend weekend, als wij hier zondag zitten, dan kan het wel eens goed zijn dat het 32, 33 graden is.
0: Nou ja, goed. Dan hebben we volgende week toch gewoon de live uitzending vanaf Club Tropicana. Hè? Dus,
1: ja, en ik heb de avond ervoor al een ruige avond. Want ik heb die avond ervoor een feestje met vanwege het 50 jaar bestaan van de supportersvereniging van Helmond Sport. In zaal Traverse aan de Krommesteenweg, wel te verstaan. En daar gaan we een leuke feestavond vieren, want ze bestaan 50 jaar. Dat wordt dus een hele goede feestavond. En dan hoop ik dat ik toch de volgende dag weer lekker mijn programma kan maken. Dus ik zorg dat het allemaal goed voorbereid is. En dan is het verder geen probleem. Maar ik ben er in ieder geval als supporter natuurlijk wel bij.
0: Ja, tuurlijk. En ik ben benieuwd of dat ik ongezonde van een verjaardagsfeest thuis kom. Want dan ga ik zaterdagmiddag heen. Het is een 80-jarige waar ik aan toe ga, mijn zus. Nou, zijn zus. Dus, die verjaart eigenlijk donderdag. Ooit tegelijkertijd met Yvonne. Verjaart ze. En ze viert het zaterdag. Dus ze had mij een paar maanden geleden al uitgenodigd van, ja, kom je ook? Ik zei, ja, ik kom hoor. Dus ik zal proberen mijn eigen een beetje in te houden daar. Want alcohol drink ik eigenlijk heel weinig tegenwoordig. Ja, dat is een stuk verminderd. Maar ja, ik denk dat ik in Volendam dat ik toch weer meer biertjes zal gaan pikken dadelijk. Tijdens mijn 5 dagen.
1: Dus, groot gelijk. Dus dat komt allemaal wel goed. Hè?
0: Ja, want zij verwachten daar ons daar weer op de laatste avond sowieso. Want dan ga ik alvast reserveren daar bij het park. Heb je dus het restaurant De Pieterman. Dan gaan we nog eens een keer lekker gezellig eten.
1: Oké.
0: Okay. En dan kan je goed eten hoor, voor een redelijke prijs. Dus, ja. Maar goed, we hebben nog muziek voor u.
1: Ja, Volg je natuur is de titel van het nummer uit 1997... wat gezongen wordt door Dana Winner. En ze heeft daar nooit mee in de top 40 gestaan... maar ik ga je toch instarten om eens de revue te laten passeren. Hier is ze dan.

0: Nou, eerlijk gezegd heb ik het nummer eigenlijk weinig gehoord, of eigenlijk helemaal niet. Maar dat koor erachter, dat vond ik wel heel verrassend op het laatst. Dus goed, daarna weer was het
1: daar volgende uur.
0: Heerlijk om dit nog eens een keer te horen. Het is echt zo'n plaatje dat valt onder de categorie sandwichplaatjes.
1: Ja, mooi nummer. Echt, ik lag gewoon van mijn stoel. Mag je wel zeggen. Dus dan weet je wel hoe de kwaliteit van het nummer is.
0: Ja, dat weet ik al.
1: Ja, dus dat is gewoon echt perfect. Dat is een heel mooi, goed nummer. Ja, wie ook mooie en goede nummers zong, maar in vervlogen tijden, was 1942 de heer Bing Crosby. En de man met de pijp, zal ik maar zeggen, want hij rookte nog eens af en toe pijp. En nou ja, dat is helemaal niet zo erg, want dat doe ik ook wel eens af en toe. Dus, maar toch was het ook typerend voor zijn image.
0: Geen sigaren meer?
1: Ook af en toe, maar heel weinig. Dus wat dat betreft, één keer in de maand of zo misschien een sigaartje, maar niet te veel. En pijp roken doe ik ook niet zo heel veel af en toe, als het even kan. Maar goed, in ieder geval, de goede man had een nummer in 1942, getiteld Deep in the Heart of Texas. En die zit bij ons in de cd-speler en die gaan we dus instarten.
2: The stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart of Texas. The sage in bloom is like perfume, deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love,

0: Ja, echt uit vervlogen tijden dit van Bing Crosby, Deep in the Heart of Texas. Sister Sledge, ook wel eens genoemd, zeg maar, de lelijkste meidengroep uit de jaren 70. En trouwens, een van de dames, Joan Sledge, heeft nog in Nederland gewoond, hè, een hele tijd. Want ja, is getrouwd geweest met een Nederlander. En ja, ze is hier ook zo helaas. Maar goed, in ieder geval, de bekendheid kregen ze eigenlijk pas jaren later met... Met nummers zoals You're the Greatest, He's the Greatest Dancer and We Are Family, maar wie ze wat te noemen. En Lost in Music, maar in ieder geval dit was van iets eerdere datum, 1973. Mama Never Told Me, Sister Sledge.
1: Ja, en dit is een nummer wat nog nooit in de top 40 heeft gestaan.
0: Nee, dat klopt, dus, alleen Amerika, top 10 hit geweest.
1: Ja, dus mama gaat hem toch draaien bij deze.

0: Mama Never Told Me van Sister Sledge uit 1973. Trouwens, nu dat we het toch over dat jaar hebben. 1973 was trouwens ook het jaar van de allereerste Ferry Mat Soul Show die uitgezonden werd. Namelijk op zondag 4 november. En waarom? Nou, er was toen op een gegeven moment bij Radio Noordzee was er een gat ontstaan op de zondagmiddag in de programmering. En toen had Ferry het idee van, laten we daar de Soul Show in plaatsen. Hij had dus gevraagd aan de programmaleider, kan dat? En dat kon. Dus op 4 november 1973, op zondagmiddag tussen 2 en 4, was het zover. Maar het jaar daarvoor had je dus een uurtje met zwarte muziek. Toen had het geen naam, maar er werd wel een uurtje soulplaten gedraaid. Dat was eigenlijk een beetje dan in 72 de voorloper van de Ferry Mat Soul Show. Ja, goed, zo zit het dan een beetje in elkaar. Maar in ieder geval, hij is nog steeds, he is still going strong. Wel vanaf Bonaire, maar in ieder geval, hij is nog op deze aarde. Zo ook op aardige leeftijd. Nou ja, goed, DJ's op leeftijd, die zijn er toch wel wat, hè? Denk maar aan de koningin van de radio, Tineke de Nooi. Die ook dus, zeg maar, op de lokale omroep daar in Loosdrecht te horen is met haar programma. En dan hebben we trouwens nog FM 5 op zaterdagochtend tussen 10 en 12, Ferris Meurers. Ja, die loopt ook al aardig in de 80, hè, volgens mij. Hè? Dus, en nog steeds bezig. Nou ja, je ziet, maar het is niet aan leeftijd gebonden. Ik zit ook weer hier. Ik ben bijna 72. Dus,
1: ja, dus we gaan zo wijd tot er nou uitziet nog wel een tijdje door samen, denk ik.
0: Ja, denk dus, het ook wel. Of er moet heel wat veranderen hier, dat het niet meer kan. Dan gaan we weer met opgeven hoofd eruit hier. Dus,
1: ja, dus we wachten voorlopig eens even af wat de ontwikkeling is. Nee, er staat natuurlijk in de toekomst nog wel het een en ander op de schroeven, zeg maar, bij. Zeg maar, dit is helemaal dat er gaat natuurlijk nog wel van alles veranderen. Dus, maar goed, dat maken we ons eigen nou nog niet druk
0: ja,
1: over.
0: Ja, we mogen nog niet zeggen wat, maar wat ik wel mag vermelden, dat is dat, dat de Andy Soul Hour weer terugkomt op de zondagmiddag, op de zondagmiddag. Ik weet niet precies welk tijdstip, maar dat hoort er nog voor ons.
1: Ja, tussen 2 en 3, hè?
0: Waarschijnlijk wel, ja.
1: Ja, dus want ik kom tussen, 1 en 2. Met het programma It's Music Time.
0: Ja. Het bekende programma van die twee rebelse jongens. Ja. Wie waren dat toch ook alweer?
1: Ja. Die stelletje belhamels. Hè? Ja, dat,
0: Ja, trouwens, zou René Vogels dit horen nou op dit moment?
1: Ja.
0: Ik weet dat hij wel een vast luisteraar is van de Magical Mystery Tour, die straks om 2 uur weer van start gaat op NPO Radio 5. Dus dat weet ik heel toevallig.
1: Ja. Zeg, zullen we iets uit 1955 draaien van Elvis Presley?
0: Ja.
1: Het nummer is getiteld I Forgot to Remember to Forget.
0: Nou, we draaien normaal geen verzoekplaten, maar ik wil deze toch opdragen aan de allergrootste Elvis van alle tijden, die dinsdag weer bij mij aanwezig is. Goedemiddag, Bianca. Speciaal voor jou.

0: Nou ja, deze zal ze ongetwijfeld kennen, want ze had vroeger alle Elvis LP's. Hè? Dus dan wordt dat ongetwijfeld haar niet ontgaan zijn. I Forgot to Remember to Forget. Een beetje een rare titel, maar in ieder geval het nummer op zich. Heerlijk om naar te luisteren. Elvis Presley, wel de King. Of rock and roll, vroeger ook genoemd. Ja. Of the King of the Whole Wide World, mag ook natuurlijk.
1: Ja, en dan is het nu tijd voor 1989. We gaan iets draaien van Anneke Grondo. En het lied is getiteld Een Kind Zonder Thuis. Hij heeft helaas de top 40 niet gehaald. Maar ja, dat is hoofdzakelijk meestal op de albums van Anneke Grondo. Het zijn allemaal lekkere luisternummers. Dus dit zal er ook wel weer in passen. Dus we gaan hem toch op u loslaten. En ik hoop dat u er veel plezier aan beleeft. Veel luisterplezier aan heeft.

0: Ja, ik hoorde dus de eerste regels van de tekst van het nummer. Ik denk van, ja, dat ken ik, hè. Willeke Albert heeft het nummer ook ooit opgenomen in 1972. Maar het is oorspronkelijk is het een country nummer uit dezelfde jaar 72. Van Karen Young. Niet te verwarren met die andere Karen Young van Hot Shot. Maar dat is een country zangeres die toen in die dagen ook in Amerika vooral populair was. Maar hier minder bekend is. Vandaar. En ik heb nog een andere versie ben ik tegengekomen in mijn collectie. Van ditzelfde Nobody's Child. Maar dan van de Traveling Wilburys. Denk je van, hey, wie zijn dat nou weer? Ja. Nou, dat waren toen in de dagen waren de George Harrison, Bob Dylan.
1: Roy Orbison?
0: Roy Orbison zat er net niet bij. Jeff Lynne wel. En Tom Petty. Want die Nobody's Child van de Traveling Wilburys, dat was 1990. Dus was Roy al lang gehemeld. Dus vandaar dat ik die naam dus niet genoemd heb. Dus die uitvoering heb jij waarschijnlijk niet, hè?
1: Nee, misschien ergens wel. Maar ja, dan zou ik heel flink in mijn cd-kast
0: moeten gaan. Als je niet, kan ik er wel voor zorgen dat je hem hebt. Dat is geen probleem. Maar goed, we gaan. Ik denk dat we beter de volgende plaat aan kunnen gaan starten. Want ik denk dat we bijna tegen het nieuws aan zitten, hè?
1: We hebben nog iets van 6 minuten 22. Maar ja, dit nummer duurt 2 minuten 50. Dus we kunnen er daar één nummer op loslaten daarna. En dan. Ja, dan is het weer mooi geweest voor vandaag, de eerste uur tenminste. Maar dan gaan we natuurlijk naar het tweede uur. Maar u hoort vandaag James Brown uit 1969 met Give It Up or Turn It To Lose. En ik zei net, die heeft niet in de top 40 gestaan, maar het zou toch wel kunnen. Ga er eerst maar eens naar luisteren en dan oordelen we daarna.

Ja, dat was hem dan, James Brown. Give it up, turn to lose. En ik heb hier mijn hitdossier niet bij de hand. Anders had ik het alsnog voor u uit kunnen zoeken. Maar dan houdt u te goed. Ik meld het u volgende week wel wat en hoe. We gaan de laatste draaien van het eerste uur. En die starten zo dadelijk in. Maar die kunt u niet helemaal uit luisteren. Maar het is ook soulmuziek. Dinah Carroll uit 1992. Met het nummer getiteld Ain't No Man. En die haalde de 26e plaats, stond 4 weken in de hitlijst en kwam binnen op 24 april 1993 in de top 40. Bij deze, u gaat er nu naar luisteren tot het nieuws van 1 uur. Daarna zijn we met z'n tweeën graag weer terug voor het tweede gedeelte van Rons Muziekarchief.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Welkom terug bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we zitten er alle twee weer klaar voor. En we gaan meteen met goede soulmuziek beginnen. Want dat dacht je in 1976. Jij kent er wel Thelma Houston.
1: Ja, tuurlijk. Volgens mij is het Don't Leave Me This Way.
0: Juist.
1: Ja, tuurlijk. Dat kan niet anders.
0: En die gaat u dus nu maar eens beluisteren. Lekker.
1: Maar helaas moet ik u melden dat deze plaat pas in 1977 in de top 40 binnenkwam.
0: Dat klopt, hij is, eens even kijken op mijn briefje. Hij haalde de vierde plaats in 77, wel te verstaan.
1: Juist hem al.
0: En stond 10 weken in de hitlijst. En kwam op 12 maart 1977 de top 40 binnengehobbeld. Yeah. Dus het is maar dat u het weet. En de plaat komt uit 76, dus het heeft er maar liefst ongeveer een jaar over gedaan voordat hij dus de top 40 bereikte.
1: Een paar maandjes maar hoor. Want,
0: Een paar maandjes.
1: Dus tegen het eind van 1976 uitgebracht en tot eind van het voorjaar stond hij in de top 40. Dus vandaar. Goed, it's time for Motown.

0: Ja, eigenlijk is het nummer toch een eigen leven geleid. Want het origineel komt oorspronkelijk uit 1975 van Harold Melvin en de Blue Notes. En die komt binnenkort nog een keer in Andy Soul Hour terecht, hoor. Dat verzeker ik u. En er bestaat nog een uitvoering uit 1986, 87, dat is een beetje het grensgebied. Heeft zelfs ook nog nummer 1 gestaan, die van de Communards, met inderdaad de leadzanger Jimmy Somerville, waar het de naam al laat ontvallen hier in de studio. Datzelfde Don't Leave Me This Way. Nou ja, goed, dat is dan eenmaal zo. Dat zijn van die nummers die gaan gewoon een eigen leven leiden op een gegeven moment. Dat zijn van die blijvers. Ja, dat kan niet anders, hè. Maar ja, dit was echt heerlijke, onvervalste, heerlijke soulmuziek uit de stal van Motown uit de 70 jaren.
1: Ja, het geeft alvast een beetje voorpret voor jouw uitzending van Andy's Soul Hour in het nieuwe seizoen. Hè?
0: Nou ja, de voorpret was er eigenlijk vorige week al, hoor. Dus dat sowieso. En zeker met dat nummer van Aretha Franklin. Het is een Rocksteady bijvoorbeeld, om het zo op te noemen. Dat al helemaal. Het is inderdaad nooit een hit geweest, dat nummer trouwens.
1: Maar het blijft leuk om die muziek te draaien. Dus,
0: dat is nou juist leuk. Die pareltjes die eigenlijk nooit de hitparade hebben bereikt. Al hier niet. Dan is gewoon des te leuker om die nog eens een keer ter gehoor laten brengen. Ik had u beloofd dat ik nog nieuws zou hebben over het Theater van het Sentiment. Ja, u weet het programma dat zit is. Sinds Mersenheugen is op NPO Radio 5. Op de zaterdag en zondagmiddag tussen 4 en 6. Verschillende presentatoren hebben ze gehad. De laatste die we hadden gehad een paar jaar terug was Bart van Leeuwen. Maar ja, die is helaas niet meer op de radio te horen. En ik zal u vertellen waarom. Ja, hij sukkelt met zijn gezondheid. Hij heeft aan zijn longen. Echt vervelend. Oei. Oei. Maar in ieder geval, er is een goede kracht in de plaats gekomen. Musicalster, zangeres, actrice. Antje Montero doet het tegenwoordig. Het is een 4-6. En vandaag gaat ze terug naar... hoeveel is het vandaag? 14 juni 1971. Wat deed jij toen in dit jaar, Ron?
1: Dat is een tijd geleden.
0: Ja,
1: toen was ik nog, even kijken, 7 jaar. Oh, dat is een belangrijk jaar geweest. Want toen heb ik het jaar van mijn hersenliesontsteking gehad. Dus ja, dat is een rampzalig jaar geweest.
0: Ja. Ja, trouwens, 1971 was ook het jaar van de bomaanslag op de Meerboer 2. Hè?
1: Ja?
0: Maar die gebeurde dus op 15 mei van het jaar. Maar in ieder geval, de 14e juni... 1971, ja, dat had ik nog net geen vakantie, nog net geen schoolvakantie. Dat duurde nog een paar weken, maar in ieder geval, dat was wel een leuke tijd. Toen het tijd heel veel luisteren naar de zeezenders, hè?
1: Ja.
0: Ja, we hadden er maar 2 toen. Radio Veronica en Radio Noordzee. En dat zeebenengevoel, dat blijft mij altijd achtervolgen op de een of andere manier. Ik weet niet wat het is. Ja, heel raar is dat.
1: Hey, we zullen eens even naar 1959 gaan met Johnny Burnett.
0: Ja.
1: Een rock'n'roll nummer zou je kunnen zeggen.
0: Ja, een beetje en, dromerig plaatjes.
1: Ja.
0: Dreaming.
1: Ja, dromerig. Ja, dreaming. Dus ja. Ik ga eens kijken. Ik ga hem op je loslaten. En dan mag u oordelen wat het inhoudt.

0: Nou ja, dromerig. Het is een behoorlijk dromerig plaatje. Alhoewel, toch past goed in de sfeer van een zondagmiddag. Zo, zeker tussenmiddag. Nou, als de luisteraars rustig aan het lunchen zijn of aan het brunchen, net wat je wilt dus eigenlijk. Hè. Dreaming van Johnny Burnett. En ja, de man die zou trouwens later nog een groot hit met het Yo 16. Dat kan ik nog herinneren. Maar in ieder geval, dit nummer was minder bekend, maar zeker niet minder mooi.
1: Zeker, sowieso. Zo mooi nee, dus.
0: Heerlijk, ja. Heerlijk.
1: Ja. Ja, en dan vanuit de 50 jaar gaan we naar 1983 met Kim Wild.
0: Ja.
1: En met het nummer getiteld Loveland, maar wel de lange uitvoering. En als radio edit haalde die de top 10, of de, ja, de top 10,
0: ja, want zeker,
1: kwam
0: top 10,
1: de tiende plaats. Tiende plaats haalde hij in de top 40.
0: Ja, in die en, zo warme zomer van 1983 ja, was dat. Oh, heerlijk.
1: En hij stond 7 weken in de hitlijst en kwam binnen op 6 augustus 1983.
0: Ja, was net in die warme periode.
1: Ja.
0: Oh, heerlijk. Ja, ja dus, trouwens, weet je door wie dat nummer geschreven is?
1: Ik denk de vader, Marty Wild.
0: De vader en de broer. Marty Wild en Ricky Wild.
1: Kijk. Dus dan bent u helemaal bij. Een hele familiebusiness is het. Dus wat ik weet, ze heeft tegenwoordig voortaan een soort boutique in de plaats waar ze woont. Een soort modewinkel. En dus eigenlijk zingen doet ze niet meer. Maar ze is zeg maar ja, uitbater van haar eigen modewinkel.
0: Ja, dat dus is net zoiets als die andere zangeres van Katrina and the Waves. Die doet tegenwoordig programma's voor de BBC.
1: Kijk.
0: Dus, ja, trouwens, Kim Wild had ook ooit een keer een, of ja, ooit heel lang een programma gehad over tuinieren, ook voor de BBC.
1: Ja, dat is een heel verschil.
0: Ja.
1: Hè? Met de muziek die ze tenminste zingt. Maar goed, we gaan hem eens op u loslaten, op u afvuren. Dan kunt u lekker luisteren. De komende, want wat is het? 4 minuten 58.

0: Ja, een iets afwijkende versie dan wat u gewoon bent op de radio te horen. Dat was een beetje een langere versie van Love Blonde van Kim Wilde, 1983. Trouwens, de laatste keer dat Kim Wilde in de top 40 heeft gestaan was in 2003 alweer. Samen met Nena, Any Place, Anywhere, Anytime, wel Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.
1: Ja, dat was ook zo'n hele mooie. Ja. Een samenwerkingsverband tussen die twee, dus dat was goed.
0: Ja, weet je hoe dat gekomen is? De dochters van Nena, die hadden op een gegeven moment tegen hun moeder gezegd van, wordt het niet eens tijd om je oude nummers opnieuw op te nemen? En toen kwamen ze op het idee om Kim Wilde te vragen voor Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Dus vandaar die samenwerking.
1: Ja, dat ging toch best wel goed. Hè?
0: Ja, ze konden heel goed met elkaar vinden, die twee dames. Ja, dus ja. Dat scheelde ook alweer.
1: Kijk, hè, dus ja, mooi nummer te zijn de tijd, ja. Of toen de tijd. Zeg, weet wat we gaan doen? We gaan dus wel lolligheid in de uitzending brengen vandaag. We gaan naar 1961 samen met het Cocktail Trio. Ik heb het een nummer verkozen. De Oude Hoofdman. En zowat ik weet kwam die niet in de top 40 voor. Maar dat kan ook niet. Want het nummer komt uit 61. Dus zodoende. Maar misschien als die in de jaren 60 later was uitgekomen, had die misschien wel in de top 40 gestaan. Ik zou zeggen, veel luisterplezier met het Cocktail Trio.

0: klaar? Goed! Karre maar!
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Cocktailtrio bestaande uit Ab van der Geen, Karel Albers en Tony Moore. Deze mooie oude trouwens. Volgens mij is dat een vertaling van een of ander duizendtalig nummer.
2: Ja, dat lijkt het mij ook op het nummer. Alleen ik weet bekend
1: niet,
2: in oren.
1: De titel komt mij helaas niet te boven. Maar misschien dat het binnenkort wel weer een keer ergens opduikt in Amuzie-moes zijn op de zondagochtend. Tussen 8 en 9 bij Harry van den Boogaard. Je weet maar nooit, hè? Ja, misschien brengen we hem wel op een idee. Je weet, ja, dat zou kunnen, hè? Ja. Ja, ik zeg maar gewoon iets vlak voor mijn neus weg, hoor. Dus stoor me eigenlijk niet al te veel, maar ik zit hier ook maar gewoon voor de lol eigenlijk. En vanaf september gaan we serieus beginnen, mensen. Nou ja, even tijd voor iets anders uit 1997 van de Britse zangeres Shola Amar. Ze was toen, hoe oud was ze toen? Een jaar of 16 toen ze de plaatje opnam. Het stemmetje lijkt heel veel op die van Randy Crawford. Alleen die van Randy is eigenlijk meer iets luider, beter volume. En iets grover, maar deze is iets te fijntjes. Dan, en een beetje iel, hè? Zo subtiel. Zo. Ja, echt zo'n beetje, hoe moet ik het zeggen? Ja, nog zo'n onbezonnen meisje zoals overkomt. You might need somebody.
3: Need

You might need somebody. Dat was deze keer de uitvoering van Sholo Amma. Alhoewel, die van Randy Crawford, die komt trouwens in 1981. Dat is het beginstuk dat te vinden is op het album Secret Combination van die dame. Maar goed, even iets anders. Want ja, uit het volgende stukje muziek is eigenlijk ook wel een beetje de soulmuziek ontstaan. Want Fats Domino, dat was eigenlijk wel een pionier op dat gebied. De muziek die hij toen maakte, dat was eigenlijk rhythm and blues. Maar het ging ook een beetje de andere kant uit, zeg maar. Maar in ieder geval, dit plaatje zegt genoeg over zichzelf. Want zijn omvang alleen al, hè. 1949, maar 1950 mag ook, want toen drong het eigenlijk pas een beetje door. Het plaatje The Fat Man.

0: Ja, hij heet eigenlijk Antoine Domino Dominique. Maar in ieder geval, hoe is hij aan de naam Fats eigenlijk gekomen? Zijn omvang van zijn lichaam, want daar vandaan. Dus ook dat liedje, de Fat Man, dat zei toch genoeg over hem. Maar in ieder geval, de muziek was zeker niet minder mooi. Het leeft nog steeds, al is hij niet meer onder ons. Maar in ieder geval, hij is nog altijd aanwezig, muzikaal gezien.
1: Ja, en dan zal hij ook altijd blijven. Hij is een van de trendsetters in die tijd. Ja, we gaan naar 1976 samen met Bonnie Sinclair met het lied getiteld Sluit de Deur. En voor zover ik weet is dit geen top 40 hit notering geweest. Dus dat was gewoon een nummer zomaar even zo tussendoor. Maar misschien toch wel een heel mooi nummer.

0: Een hele mooie van Bonnie Sinclair, Sluit de deur. Ja, ik had hem nog nooit gehoord, 1976.
1: Ja, eerlijk gezegd heb ik hem ook nooit gehoord. Maar ik weet niet of dat nou een bekantje is geweest van een single of zo. Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, ik zal eens kijken, want op het album dat ik bij heb staat hij als zijde als tweede nummer. En op het eerste nummer staat Ik ben gelukkig zonder jou. Zou misschien dus kunnen dat een achterkant van dat nummer is.
1: Nou, dat zegt er genoeg. Ik weet het alweer. Ja, het is een B-kantje. Sluit de deur. B-kant van Ik ben gelukkig zonder jou. Dus, ja.
0: En die kennen we natuurlijk ook van Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou.
1: Want ja, dat is trouwens nog geschreven door Peter Koelewijn en de moeder van een zeker Frits Spits.
0: Kijk. Dus, ja, hoe trouwens, kan het er allemaal verkeer, hè?
1: Ja, trouwens, oom Frits die doet geen radio meer. Die is vorig jaar gestopt met zijn taalstaat. Ja. Nou ja, hij had zoiets van, nou die laatste jaren nog even genieten van het leven. Maar goed, hij heeft groot gelijk.
0: Dus, natuurlijk.
1: Maar hij gaat binnenkort adviseren bij Cream Radio. Ja, er zijn twee mensen die zijn die zender begonnen uit de cultuurwereld. En die draaien eigenlijk van alle soorten muziek, van alle culturen, zeg maar, gewoon de wereldmuziek, zeg maar, over het algemeen. En dat is best wel mooi, aardig en ook aangenaam om naar te luisteren. Het is een beetje een sandwichformaat, zeg maar. Kijk. En Frits, die gaat daar adviseren. En misschien dat er binnenkort op die zender ook meer Nederlands muziek te horen is. Je weet maar nooit.
0: Ja, zo zie je maar. Uit het radiowereldje ga je nooit. Als je er eenmaal in zit, dan zit je letterlijk en figuurlijk tot je nek in.
1: Zie maar aan mij. Ik heb ooit een keer in de jaren 90 gezegd van dit nooit meer. En 3 jaar geleden zei ik van nou ga ik genieten. Ik heb genoten, dat eventjes. Maar ik zit hier weer aan. Ja. Het bloed kruipt waar het niet heen kan. Zullen we maar die schilderij van Larry Williams?
0: Ja, getiteld Boney Maroney uit 1957.

0: Ja, heerlijk hè, deze twee muziekstijlen die lekker samengaan. De rock and roll en de rhythm and blues, zeg maar. Ja, inderdaad, Larry Williams uit de jaren 50 en Boney Maroney. En we namen die opname weer eens een duik in het archief van Vic van der Rijt, de Fabulous 50s. Want daar staat het nummer ook op, namelijk op die 5-cd-box. Heerlijk, zullen we hem nog eens een keer terug te horen. Overigens, de volgende dame was eens Miss America, maar toen ze eenmaal in de Playboy terecht kwam met een naaktfoto, werd haar die titel ontnomen. Maar ja, haar muzikale carrière was daardoor gelukkig niet beschadigd. Want ja, toen ze de soulperiode terug had, toen ging ze schitteren in musicals, deze Vanessa Williams. Dat is haar eerste single uit 1988, The Right Stuff.
1: Je vais dans mon Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?
2: Oh, oh.

0: Ja, toevallig dat ik vannacht nog even naar radio aan het luisteren was. Heel vroeg, rond 1:05 als het zal geweest zijn. En dan hoor ik dit nummer ook voorbij komen in MTO Radio 2 Soul Night Hit. Nee, Soul Night Dossier heet het. Hè? Dat is non-stop zomermuziek tussen 12 en 6 in de nachturen. Dat kwam dit toch heel toevallig voorbij uit 1988. The Right Stuff van Vanessa Williams. Ze zou trouwens in 1992... Eén hele grote hit hebben hier in Nederland met Save the Best for Last. Denk daar maar eens even aan. Ja, wie weet, misschien komt het plaatje nog wel eens tevoorschijn in een van de afleveringen van Andy Soul Hour binnenkort. Maar we hebben nog genoeg muziek voor u, dus blijf vooral hangen.
1: Ja, want we gaan nu iets draaien van Bert Kanfert uit 1965. En dan weet ik dat er in Eindhoven iemand zit die heel veel van Bert Kanfert houdt.
0: Als
1: onze grote vriend meneer Vogels. En we hebben iets gekozen uit de box van hem. Getiteld La Comparsita. En dat schijnt Argentijns te zijn. En die gaan we dus zo dadelijk draaien. En dan hebben we het toch over René Vogels te hebben. René, het gaat hier daar een lekkere puin op horen in de uitzending. Want het volgende nummer... Ja, dan wordt de tent letterlijk en figuurlijk zo afgebouwd door iemand die we heel goed kennen. En dan begint het programma aardig op terug naar af te lijken wat dat betreft.
0: Ja, dat is ook een beetje de stal van Cat News, ik geloof ik.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, dat houden we even nog te goed. We gaan eerst Bert Kanfert instarten. En ik zei al, La Comparsita.

0: La Comparsita was het van het orkest van Bert Kempfert. En ja, het is toch wel een beetje denken aan de tango van Malando, zoals hij ook ooit vroeger, heel vroeger te horen was op de radio natuurlijk. Trouwens, ja, Argentijns, daar had jij het over, hè? Ja, ja. Het is Argentijns, want het is gewoon echt de pure Argentijnse tango.
1: Ja, dat kan je ook horen. Heel goed horen aan de muziek, maar Bert Kempfert heeft dat heel mooi verwerkt, hè? Dus dat is echt fantastisch. Was een enorme grote vakman, Bert Kempfert. Ja, die Duitsers weten wel wat grondelijkheid is, hè? Want je had ook natuurlijk, het is niet zomaar het enige orkest uit Duitsland, want je had natuurlijk ook James Last daarna. Dus ja, grote orkestleiders, hè? En hele goede orkestleiders.
0: Nou, er waren er genoeg. Wie had je nog meer? Hugo Strasser had je ook nog. Ach ja, noem ze maar op. Zouden we nu door kunnen gaan erover, maar ja, we hebben nog zoveel muziek voor die we graag de revue laten passeren.
1: Nou, waar we nou naartoe gaan, dan we hebben even ome Henk uitgenodigd.
0: En,
1: uit 1995 wel te verstaan. En met zijn nummer Sambal bij. Nou, en ik zal je vertellen, de tent wordt dadelijk hier aardig verbouwd. Dus, maar ga er maar even lekker naar luisteren.
0: Ja, trouwens, voor de luisteraars die denken van oei oei, wat gebeurt er nu? Nou, het is niet Sambal op vier poten die hier gelanceerd wordt, hoor.
1: Nee,
0: het gaat
1: niet
0: over een andere sambal.
1: Maar dat doen we eigenlijk met een kniphoog naar het Nederlands elftal van vanavond. Dat zijn dan wel Japanners, maar ja, dat ligt ongeveer in dezelfde hoek. En dit heeft meer met Chinezen te maken, maar dan nog, het hoort bij elkaar. Hier is je dan.

0: Sambal bhai, lekko lekko sambal bhai.
1: Wat een puin op, hè?
2: Ja, joh. Nou, het is altijd leuk om dat de revue te laten passeren. En ja, dat nummer kwam helaas dus niet in de top 40 voor. Maar dat is ook begrijpelijk. Maar in ieder geval, het was toch leuk om de revue te laten passeren. En ik kijk op de teller, want we gaan zo dadelijk het laatste nummer van de tweede uur instarten. En dat is van de Mills Brothers, Paper Doll. En dat komt uit 1942. En dat

0: gaan we over ongeveer een pak een beetje 24 seconden instarten. Dus dan bent u alvast op de hoogte. Dat wordt het laatste nummer voor het nieuws van 2 uur. En daarna hoort u ons natuurlijk voor een derde gedeelte van Rons Muziekarchief terug. Samen ook weer natuurlijk gepresenteerd met Andy Johan.
1: Ja, stel voor die in slaap is gevallen, zeg, kom.
0: Nou, dan krijg je dus hier de kans niet voor.
1: Nou, dan denk ik dat ik zaterdag wat... Nee, dit is wat te horen krijg.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja. Dus, maar, nou ja, goed. Hey, het is verder niet zo'n probleem, dus...
1: Nee, daarom. Oh, hij begint al te zingen.
0: Ja. Ik had hem al ingestart op de juiste tijd, zodat hij aan het einde van het programma precies uitkomt. Ga er maar naar luisteren.
2: Flirty, flirty guys, with their flirty, flirty eyes, we'll have to

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is weekend.

0: Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En we zitten er alle twee alweer klaar voor het laatste uur. En we gaan natuurlijk instarten zo dadelijk met goede muziek. Want wat dacht je van 1978? Ik heb iets van Kate Bush. The Man with the Shield in His Eyes. En die kwam ook voor in de top 40. En dat kan ik u vertellen, want die haalde namelijk de 27e plaats. Stond 5 weken in de hitlijst en kwam binnen op 15 juli 1978 in de top 40. Ja, wat vind jij ervan, Andy?
1: Ja, ik vind het prima. Stap maar in, jongen.
0: Dat gaan we doen. Hier is hij, Kate Bush.

0: Ja, dan moet ik toch één nummer kennen, want dit is eigenlijk niet haar officiële tweede single, hè?
1: Nee.
0: Nee, want het was al eerder uitgebracht. Ik weet niet precies wanneer, maar in ieder geval, dat zal ergens in 1977 geweest zijn. Voor Wuthering Heights eigenlijk nog, hè? Ze is ontdekt door een van de leden van Pink Floyd, namelijk Dave Gilmour. En die had ook de productie in de handen van haar eerste album, wat ze toen opnam in die tijd, waarop die hit Wuthering Heights ook te vinden was. En dat was eigenlijk officieel dan de eerste hitsingle in de top 40, maar niet officieel uitgebracht als eerste single. Want dat was namelijk The Man With The Child In His Eyes. Maar in ieder geval, dat is na het groot succes van die top 40 hit opnieuw uitgebracht. Ja. Zo zat de vraag eigenlijk met elkaar. Bij de volgende plaatje, een bekend jaartal eigenlijk, hè? 1956.
1: Ja.
0: Word ik misschien wel een beetje emotioneel van, maar ja, dat hoort bij de verwerking, zeg maar altijd. Hè? Dus daar vandaan dat ik ook hier in de studio zit, om toch een deel van mijn rouw te verwerken. Snapt u wat ik bedoel, luisteraars? Denk het wel, hè?
1: Ja, dan weten de luisteraars wel waarover het gaat. Het gaat over natuurlijk jouw vrouw waar je mee getrouwd was.
0: Ja.
1: En die is er helaas niet meer, jammer genoeg. Maar ze steunde wel altijd jou met je radio maken. En vandaar dat je nou ook weer op de plek terug zit. Eigenlijk, zo moet je dat zien.
0: Ja, zo zie ik het ook. In ieder geval de jaren die ik heb kunnen genieten van de vrije tijd, die nemen ze mij niet meer af.
1: Daarom. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Precies.
1: En je gaat straks ook de schade inhalen in Volendam.
0: Ja, zeker
1: tegen de
0: weten.
1: Tijd van de grote vakantie, ja, in de trant.
0: De paling, hè?
1: Ja. Tuurlijk. De paling, ja. Volendam, ja, natuurlijk. De paling sound, hè. Goh.
0: Ja, trouwens, wist jij dat de Cats de Evergreen Award hebben gekregen? Pas geleden nog, in de jaren 60, nee, vlak voor de jaren 60 week. Want het is een onderscheiding die Radio 5 uitreikt aan artiesten die van grote betekenis zijn geweest voor de muziek. En met name ook de Nederlandse muziek. En de Cats hebben ook zijn onderscheiding gekregen van Radio 5.
1: Kijk, dus, dat zijn ze echt wel waard, hoor, want die hebben heel veel gedaan.
0: Nou ja, en Piet Veerman die reageerde heel laconiek toen Daniel Dekker die onderscheiding uitreikte. Oh, ziet er best wel leuk uit, hè?
1: Ja, ja, maar dat is gewoon heel leuk dat ze alsnog zo'n prijs ontvangen.
0: Maar ja, dat is dan de Volendamse humor zoals hij reageert. Dus dat mag ik wel zoiets.
1: Ja, maar dat is ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ja, kijk op mijn briefje. We gaan dus naar 1956. Samen met Gene Vincent. En met het nummer getiteld Woman Love. Woman.

0: De meesten kennen deze Gene Vincent alleen maar van die andere hit Bebop and Lula, maar dat was even iets anders tussendoor. Ook goed en de moeite waard om naar te luisteren. Woman Love, wel vrouwenliefde. Ach ja, natuurlijk. Hè. Waar vind je dat niet tegenwoordig? Hè? Overal ter wereld, zeg maar, waar je ook bent. Dat is wel zeker een vorm van vrouwenliefde. Dus goed. Het is tijd voor iets anders. Want we gaan iets Nederlandstalig draaien, heb ik begrepen.
1: Ja, en wat voor Nederlandstalig?
0: Oei, oei.
1: Oei, oei. Ja, zorg maar vast dat de, hoe zou ik het zeggen, de barbecue klaar staat. Dat komt goed uit, want die hebt u de komende week toch een aantal keren nodig. Want de temperatuur die gaat omhoog. En ja, je kunt het misschien vanavond ook al nodig hebben met het Nederlands elftal die moet spelen tegen de Japanners. Want ik hoop niet dat ze vanuit Japan harikiri voetbal gaan spelen. Want dan gaan er 11 kistjes van het veld af, doodskistjes.
0: Ja, ja, ja,
1: want
0: ja,
1: dat is dan
0: ja,
1: zelfmoordvoetbal. Maar ik hoop ook niet dat ze kungfu voetbal gaan spelen tegen de Nederlanders, want dat kunnen we wel inpakken.
0: Ja, ja, dus, stel nou voor dat de Nederlanders dat verliezen. Weet je wat ze naar de hand tegen elkaar zeggen? Zo niet.
1: Ja, zo nu. Ja, inderdaad. Ja, zo niet. U mag het verder zelf invullen.
0: Zo niet. Ja, maar, ik wil geen reclame maken.
1: Nee,
0: voor
1: dus,
0: voor
1: dat is maar. Iedere Nederlander weet wat we bedoelen. Dus,
0: ja, precies.
1: Dat is dat goudgele spul, geloof ik, waar je het over hebt. Met een schuimkraag, hè?
0: Nee,
1: appelsap
0: nee,
1: met een schuimkraag.
0: Nee. Ik had het over bekende audioapparatuur.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja. Zo, niet.
1: Oké. Okay.
0: Dat is hij.
1: Ja. Ja. Zo, niet. Ja,
0: ja,
1: oké. Okay. Zo niet. Ja. Nou begrijp ik hem.
0: Ja.
1: Ja, en dan dondert het hele commissariaat van de media van zijn stoel. Want dit is geen sluipreclame, jongens. Dus,
0: Nee, dat was even misschien een misplaatste grap. Maar dit moest ik gewoon even kwijt. Want ja, onze kijk op het voetbal die is af en toe niet mals wat meningen betreft, hoor.
1: Ja. Dus we hopen dat ze vanavond winnen, maar... De Japanners zijn natuurlijk ook niet voor de poes, dus pas op, jongens. Ja, dus proberen er het beste van te maken. Maar goed, we gaan natuurlijk weer terug naar onze barbecue.
0: Ja, trouwens nog één goede raad, hè. Houd de hond uit de buurt van de barbecue.
1: Ja, ja, dat lijkt me een goed idee. Dus, ja. Hè, en we gaan dus naar 1986 samen met, u voelt hem al aankomen, André van Duin. Met een nummer getiteld, ja, hoe kan die ook anders, Barbecue.

0: Dat zou je maar gebeuren, joh.
1: Ja, die zal wel gek van opkijken. Hè,
0: dus. Ja, trouwens, die brandweermancommandant, die brandweercommandant, weet je op wie dat die lijkt?
1: Ja.
0: Ome Joop.
1: Ome Joop, ja.
0: Ja, Barbecue was het uit 1986 van André van Duin. Ja, trouwens, hij is nog altijd actief, hè? De oude André.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hij is nog steeds bezig.
0: Ja, bij onze favoriete omroep, Omroep Max.
1: Ja, daar is je nog iedere week te horen en te zien, hè?
0: Ja, niet meer van die gekke programma's, maar in ieder geval, hij is... in zijn serieuze rol is hij ook heel goed, hoor.
1: Sowieso. Oh, jawel. Ja, want ik had ook heel serieus zingen, hoor. Dus dat is gewoon de Nederlandse Perry Como, hoor, als je me hoort. Dus,
0: ja,
1: goeie,
0: precies.
1: Goeie artiest in alle kanten. Als revue-artiest, als comedie en als zanger ook. En ook filmacteur, want dat kan hij ook. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Het is gewoon een veelzijdig man.
1: Daarom.
0: Dat sowieso. Het is tijd voor wat soulmuziek uit de stal van Stax. Dus de broer... Nee, niet de broer. Oh, kom. Hoe komt het daar nou bij? Volgens mij heb ik iets verkeerds gegeten vandaag.
1: Ja,
0: wat staat in de krentenbol van Peter R. de Vries?
1: Nou, ik zou het niet weten, maar...
0: Nee, ik weet het ook niet.
1: Dan moeten we... Ja, Peter R. de Vries kunnen we er niet meer over bellen, want die kan het niet meer uitzoeken, maar...
0: Nee, maar goed. Ja, dat was wel lekker als tussendoortje. Maar goed, ik bedoel dus de dochter van Rufus Thomas... Denk maar aan die hit van hem, Do the Funky Chicken. Oh ja, dat is... We moeten tegen Dierendag weer eens van stal gaan halen. Carla Thomas, zogezegd, de dochter dus van Rufus Thomas. En Something Good komt uit 1961.

0: Uit 1969, Carla Thompson, Something Good. Nooit een hit meteen geweest in de top 40 helaas, maar in ieder geval in Amerika was het succes van deze zangeres des te groter. Dat sowieso. Ja, het is tijd voor nog iets uit... waar gaan we nou heen? Vraag ik mijn eigen af, hè?
1: Ja, naar 1990 met Keith Sweat.
0: Keith Sweat, ja natuurlijk, die heeft een man van weinig hits, sowieso, hè?
1: Ja. Dat, en we gaan een nummer draaien van getiteld Make You Sweat. Pas goed bij zijn naam. En die komt uit 1990. Dus zullen we die maar eens in gaan starten?
0: Ik vind het prima.

0: Nou, ik dacht even van, dat zal elk moment afgelopen zijn. Want het neigde een beetje om te stoppen. Dat is zo kwam het mij een beetje over. Maar gelukkig zit er nog een goede fade-out aan het eind van het nummer. Dus vandaar, goed, Keith Sweat en Make You Sweat uit 1990. En je hoort wel het verschil tussen de jaren 60 soul en de soul zoals in de jaren 90 zou gaan klinken. En verder in het decennium. Dus, maar goed, daar zijn dingen, daar komen we nog op terug. Het hele ontstaan van de soulmuziek, dat wordt binnenkort weer helemaal doorgelicht. Dat sowieso.
1: Ja. En dat is in het nieuwe seizoen dus. Ja. En dat is over een nou, goeie twee maanden.
0: Dat duurt niet zo lang meer, hè?
1: Nee, daarom.
0: Nee.
1: Dus daar zijn we zo. Eens even kijken op mijn briefje. We gaan naar 1948. Samen met Patti Page. En ik heb het nummer verkozen getiteld Confess.

0: Eigenlijk is het meer muziek voor de zondagochtend, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval op de zondagmiddag zo, als mensen aan het uitbuiken zijn van de lunch of van de brunch. Net wat je hebt. Ja, er zijn ook genoeg mensen die tussen de middag warm eten hebben. Hè? Dus ja, die vergeten we ook niet natuurlijk. Confess was het. Lang vervlogen tijden. Patti Page. Ja, inderdaad, die dame van How Much Is That Doggy In The Window. Die.
1: Ja,
0: is
1: die.
0: Het.
1: Juist. Dan zijn we er helemaal bij. En ja, goed, ik kijk op mijn briefje. We gaan naar 1971 met een zanger die u allemaal kent natuurlijk. Hij is al jaren niet meer onder ons, maar ja, goed, hij heeft toch een aantal leuke nummers achtergelaten. Ik heb het over Willy Alberti. En ik dacht van kom, laten we nog eens iets uit de 70 jaren pakken. Het nummer is getiteld Zeg Mij Waarom.

0: Inderdaad, zeg mij waarom van Willy Alberti. Trouwens, ik zat van de week, zat ik dus naar die uitzendingen te kijken van Bloed, Zweet en Tranen. S'avonds, voordat het voetballen kwam. En nou blijkt dat, nou eventjes over André Hazes. Dat breng ik ook in verband met Willy Alberti. Maar in ieder geval, André Hazes die is 2 keer ontdekt. Weet je dat, Ron?
1: Nee.
0: Hij is 1 keer ontdekt door de oude Johnny Kraaikamp. Maar toen was André nog een klein jochie. Heeft hij nog een plaatje opgenomen met Johnny Kraaikamp, maar dat plaatje is nooit uitgebracht. En de tweede keer dat hij ontdekt is, dat is in de jaren 70 geweest. Vlak voor zijn carrière, hè, zeg maar, 1976, is hij ontdekt door Willy Alberti.
1: Ja, klopt, want Willy Alberti die kreeg in de brievenbus het tapeje van Eenzame Kerst. Ja, want Hazes had gezegd, zing jij hem maar verder in. En Willy Alberti luisterde het nummer en dacht, ja, maar jongen, je kunt het zelf veel beter zingen. Je kunt het zelf veel beter uitbrengen. Dus Willy Alberti heeft de aanzet gedaan tot de carrière van Hazes. En die heeft dus tegen Hazes gezegd, jongen, jij gaat er zelf produceren. Dus Willy heeft hem daarbij geholpen. En zodoende kwam de single Eenzame Kerst, zeg maar, op de wereld in de top 40.
0: Ja, ik weet het nog goed. Het was kerst 1976. Ik was toen DJ bij Disco Bar Belinda hier in Helmond, ja, in de Meidenstraat.
1: Dus voor de kant van verkeer, u ziet maar dat die twee grote, zeg maar, in de Nederlandstalige muziek elkaar op die manier flink hebben geholpen. En Hazes was helemaal niet slecht, hoor. Was een goede zanger. Niks mis mee. Alleen jammer dat hij zo vroeg overleden is. Ja, ja, goed, hij was wel de koning van het levenslied natuurlijk.
0: Hè, ja, dus, dat sowieso.
1: Dus het is maar, maar dan zie je met al die zangers en zangeressen ook, bijvoorbeeld de zangeres zonder naam, ook te vroeg overleden. Zo gebeuren er van allerlei zaken, maar het is gewoon jammer, want we raken ze allemaal zakgezang kwijt, die mensen uit die tijd.
0: Ja, je kan toch zo zien, succes gaat later toch zijn tol eisen, op de een of andere manier.
1: Ja, op een of andere manier wel. Ja. Dus, goed. Dan moeten wij maar niet al te veel succes hebben met onze radioshow. En niet, want dan gaan we dezelfde richting uit.
0: Ja, het is wat met die artiesten trouwens. Ik hoorde een tijdje geleden een interview bij Lunch Lekker, Daniel Dekker op Radio 5. Was hij Frank Boeien aan het interviewen. En toen zei Frank Boeien op een gegeven moment iets over artiesten. En hij had een opmerking van, in iedere mens zit een artiest. Iedereen is een artiest, ook een discjockey is een artiest.
1: Ja.
0: En dat vond ik wel een hele goeie. Dus.
1: Min of meer ook. Weet je wat ik altijd zeg? Als ze aan mij vragen van, kan jij dansen? Nou, ik heb ooit op dansles gezeten, maar dat was niet een 5-nummer, zullen we maar zeggen. Maar ik zeg altijd maar zo, ik ben DJ bij de radio. En dat betekent dat ik mensen moet laten dansen. En dat ik zelf niet moet dansen. Dus ik dans ook nooit. Ik ben de man die de mensen juist aan dansen houdt.
0: Ja, okay. Maar nou stuit ik toch op een probleem rond. Want je maakt mensen aan dansen, maar 1 persoon zal nooit dansen. En dat is André van Duin.
1: Hey.
0: Nee, dat heeft hij ooit gezongen. Ik wil met jou wel dansen, maar mijn voet te doen.
1: Ja, dat had ik dus toen ik op een feestje zat met mijn been toen ik net geopereerd was. Dan kon ik ook niet dansen op mijn voeten deze zin.
0: Ja.
1: Hey, tijd voor 1959.
0: Ja, humor is weer terug, jongens. Ja,
1: iets draaien van Eddie Cochran, getiteld Something Else.
0: Ook te vroeg overleden.
1: Ja.

0: Ja, vanavond om 7 uur barst het los, dames en heren. Rock and roll, rockabilly, doo-wop, country en a little bit of soul. Wel, Golden Memories met Tony Versveld. Dus nou, daar past dit plaatje ook eigenlijk heel goed bij, eerlijk gezegd. Ja, van Eric Cochran. Trouwens, ik zei net te vroeg overleden, klopt ook wel. Want ja, zijn carrière heeft echt niet lang geduurd. Van 1962, geloof ik, rond die tijd. Toen kreeg hij een motorongeluk en dan had hij helaas niet overleefd. Nou ja, goed, jammer. Zij
1: nee, dat, jammer dat, ik zei al, jammer dat al die artiesten zo zachtjes dan ook allemaal de pijp uit gaan.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Er blijft niks van over. Ja. Maar we gaan iets draaien nu. Ik denk dat het een groot gedeelte instrumentaal is. Ik weet het niet zeker.
0: Nou, nee, toch niet. Nee.
1: Wordt er wel gezongen? Ingezongen?
0: Ja, wordt zeker ingezongen. 1985. Het was dat singeltje dat uitgebracht werd als opvolger van die voorgaande hit, Locomotion. Ik heb het over Orchestral News in the Dark.
1: Ah.
0: La Femme Excédent.

0: Ja, het was in een keer afgelopen LaFemme accident van Orchestral News in the Dark. En ik zou haast mee willen zingen van, wat ben ik, ik ben vandaag zo vrolijk. Of zie je, het lijkt erg veel op, eerlijk gezegd. Ja, goed, je kan de muziek, ja, sommige dingen kan je overal uithalen, zeg maar altijd. Hè. Dat is nou eenmaal zo. Nou ja, goed, we hebben nog wat platen voor de boeg, Ron.
1: Ja, want terwijl ik druk bezig met het cd'tje in het doosje aan het frotten. Ja, mag ik wel zeggen wat we doen, dan is het net hier een mattergang. Maar, want dan heb je zo'n leuke kartonnen sleeve waar het dan net weer niet in terug wil gaan. Nou, gelukkig wel. En dus. Maar goed, we gaan naar 1967. En samen met Jasperina de Jong. Met het nummer getiteld De Wandelclub.
0: Ja, past wel goed in The Summer of Love, hè?
1: Ja, ja. Daarom, ik dacht, kom, we laten hem even meepakken. En eens even kijken of dat ding ook een top 40 geschiedenis had. Jawel,
0: ja, zeker.
1: Haalde de top 20, de 20ste plaats. Stond 7 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 4 maart 1967.
0: En het is een nummer van de hand van Toon Hermans.
1: Kijk, hier is het.

0: De club uit 1967 van Jasperino de Jong. En er bestaat nog een andere zwingende versie van. In 1992, wat denk je van de Sugar Lee Hooper? Nou, volgens mij gaat er nog een telefoon ook. Denk
1: ja, maar die neem ik niet op, want daar kan ik niks mee.
0: Nee. Ik denk dat het niet voor ons is. Nou, als het wel zo is, dan moet je maar terugbellen. Nou, we zullen de volgende plaat, maar dat lijkt me wel een goed idee, hè?
1: Goedemiddag, u spreekt met Ron Smits.
0: Oh, dat gaat gezellig. Gaat gezellig worden, dames en heren. In ieder geval, hij is een telefoontje aan het plegen eventjes. Het hoort er allemaal bij. En het gebeurt allemaal live ter plekke in deze uitzending.
1: Ik versta u heel slecht, want ik heb een heel slecht oor aan één kant. Dus ik geef hem even aan de Moerad, als u, want die staat hier.
0: Het kan nog leuk worden. In ieder geval, ik denk dat we beter die plaat in kunnen starten eigenlijk. Want een stukje presentatie doen we dadelijk
1: nog
0: wel.
1: Ja, zo heb je nog een telefoon erbij ook nog.
0: Ja, kan gebeuren.
1: Ja. Goed, waar was jij gebleven? Want we moeten gaan starten en zo.
0: Staat maar alvast in, jongen. Want het lijkt me een beter idee.
1: Je hebt Chic al aangekondigd?
0: Nee, nog niet.
1: Met Le Freak uit 1978.
0: Ja, dat is ook een beetje een raar geval, hè. Grensgeval noemen ze dat. Ja, kwam in ieder geval in december binnen, top 40, laten we daar maar op houden. En tweede plaats was in 1979 toch ruimschoots noteren die je kon halen. Le Freak van Chic.

0: Ja, luisteraars, we zijn er van vandaag weer doorheen. Andy en ik. En ja, we hadden dus als laatste Le Freak van Chic uit 1978. Een heel mooi nummer, een soulnummer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van vandaag van Rons Muziekarchief. En nou ja, ik kan zeggen dat we er volgende week allebei weer zijn.
1: Ja, sowieso. Straks zo direct heel veel plezier met Leila en Murat. En wij zijn er volgende week natuurlijk weer. En straks niet vergeten voor de liefhebbers van Theater van Sentiment. Dat programma gaat terug vanmiddag om 4 uur naar maandag 14 juni 1971. Goed, ik zal zeggen tot volgende week.
0: Ja, wat mij nog betreft tot volgende week. En heb nog een lekkere zondag.
1: Oké, houdoe je doen.
0: Bye bye.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen Laila Lee Sadler.
1: Laila Lee Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:45 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lisa.

0: Leyla ile Leyla'lı Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethoven's in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Leyla Lee Sadler.
2: Dit is Helmond Nieuws.
4: 4 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim €15.000 aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Klaar voor maximale impact?
10: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
2: Laila Lisa.

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beethoven's in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee,
1: Celi Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6:00 vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor maximale impact?
9: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
1: Wees

0: Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Nee,
1: Celi Pesach.
2: Dit
1: is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
1: BC.

0: Dit is Helmond Nieuws.
1: 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond. Goal.

Ja, en ik mag weer. Zondagavond alweer, even naar de klok van 7. En het is tijd voor rock and roll, rockabilly, rhythm and blues. Wap counter en een klein beetje zon natuurlijk. Golden Memories met DJ Tony Versveld op de zondagavond. En ik heb hier lekkere muziek uitgekozen.

ja, en dit klinkt toch lekker, hè? Uit ons eigen Nederland, trouwens de Barnstompers en Anita. Van een album genaamd The Barnstormers Showcase. Een album uit volgens mij 2015. Anita Loven, geweldig. Anita en de Barnstompers. En daarvoor, wat draaide ik daarvoor ook alweer? Iets uit 1961 voor Mercury Records. Patti Page, Just Because.

En die plaatjes zijn zo kort, hè, uit die jaren 50, zoals deze uit 1958 voor Dixie Records. Dee Johnson, Just Look, Don't Touch. En daarvoor iets uit dat, op datzelfde label trouwens, ook voor Dixie Records, 1960, Danny Brockman, Big, Big Man. Oké, als jij net je raai op aangezet, je luistert Golden Memories op de zondagavond op Dit is Helmond, met mij, hè, Tony Versveld.

En wat hebben ze toch een leuke muziek gemaakt in die jaren 50, hè? Zoals deze uit 1958 van East West Wackles, de Ospreys. De Ospreys. Do You Wanna Jump, Children? Heerlijke plaat. En wat draaide ik daarvoor ook alweer? Radio Boogie voor Kingsport Records. En dat was heel lang geleden, in 1952. L.C. Smith en de Sonheim Playboys. Oké, 1958 van Ypsy Paramount. Danny and the Juniors.

Ja, lekker. Uit 1958 EPC Paramount, Daniën Junior Sessiefwem. Oké, deze gast die ik nou ga draaien en ik wil daar twee plaatjes van draaien. Heb ik gezien afgelopen april, Viva Las Vegas. In Vegas natuurlijk. Die Engelsman, Dale Hine. En wat was hij goed?

Ja, van zijn album, de Coquen Connection. Geweldig, hè? Del Heim. En zal ik nog een nummer draaien van datzelfde album? Ja, waarom ook niet? Del Heim.

Ja, en uit Utrecht natuurlijk Massive Hearthstone. Geweldig nummer. En ik draaide het natuurlijk van een vinylplaatje. Ja, en daarvoor Del Haim van zijn album... The Corcoran Connection. Geweldig. Don't Buy by Baby Me. En dit gaan we hier achter draaien. De geweldige Jenny Feathers.

En wat klinkt het toch wel lekker, hè? Op het vinylplaatje uit 1977, maar opgenomen in 1976 op Graceland. De zogenaamde, hoe heet het ook alweer? The Jungle Woman. Elvis Moody Blue, 1976. En daarvoor hoorde je, kijk eens, Charlie Feathers, Everybody's Lovin'. Van King Records, Everybody's Lovin', ja, van King Records, 1956. Oké. Ik neem je mee naar 1959.

Ja, yeah. En was dit niet lekker? Uit 1955, Chess Records, Muddy Waters, Trouble No More. En daarvoor hoorde je Bill Loeb, My Foolish Heart, voor Weed Records. En het jaar was 1959. Oké, okay. Ik heb iets voor King Records, 1950. Wyoming Harris.

Ja. En we horen ze nog, hè? Natuurlijk iedere zondagavond hier bij Dit is Helmond. En dit al bijna 20 jaar op de Helmondse zender. Natuurlijk, Golden Memories op de zondagavond tussen 7 en 8. En dit was leuk uit 1958 van East West Records. Sandy Stewart, Music, Music, Music. En daarvoor draad ik Wayoni Harris. Lang geleden, King Records 1950. Good morning, Gerard. Ik heb nog een Elvis plaatje klaarstaan. Ja, waarom ook niet?

Ja, lekker hè. Ik begon trouwens met Elvis, hè. Elvis uit 1954, Sunwalkers, I Don't Care in the Sun Don't Shine. En daar aansluitend, natuurlijk, Carl Perkins, Sunwalkers 1956, Dixie Fine. En we blijven in 1956 en we blijven in Memphis. Alweer voor Sunwalkers. Bedankt voor deze, Gene Simmons.

0: uit ons eigen Nederland, hè. De Barnstompers, It's Gotta Be That Way.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen More Than Helmrock.
2: More Than Helmrock.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde

0: verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden Oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 Oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
2: Dit is
3: More Than Helm Rock.
1: Met
2: Bach.
1: Dit is Helmond.

Lekker, hè? Will you be home tonight? Ja, hoe toepasselijk is dat eigenlijk ook voor deze avond? Will you be home tonight? Alcatraz, natuurlijk. Ik dacht, dat is een mooi liedje om mee te beginnen deze avond. Waarom? Het komt toevallig zo uit dat er vanavond ook nog links en rechts ergens waar gevoetbald wordt. En nou schijnt dat Nederlands elftal, dat moet dan schijnbaar vanavond voetbal om 10:00. Tegen dinges. En ja, er zijn heel veel mensen voor thuis. Nou, ik ben dan ook wel thuis na 10:00, maar niet zo per se gezegd voor het voetbal. Maar goed, je kunt niet alles hebben. Welkom, het is een aantal minuten over het 20e uur van vandaag. Oftewel, het is een aantal minuten over 8:00 s'avonds. Dit is Helmond, dit is Helmond.nl. De app, dit is Helmond gratis en voor niks. 107.2 FM. Ja, maar welk programma zitten we dan naar te luisteren, beste DJ? Nou, Modern Elm Rock. Elke zondagavond tussen 8 en 10. Dat gezegd hebbende, dadelijk in het eerste uur natuurlijk de Seven Heaven. Een hele mooie, al zei ik het zelf. In het tweede uur natuurlijk de tip van Pat. En ook dat is een hele mooie. En natuurlijk ook de verzoekhoek. En ik had het aangekondigd, hè. Dat een beetje dat Engelse metal wil ik eens een keer een beetje in de spotlight zetten. Maar komt dat wel vaker voor in deze show. Maar dan hoor je van alles wat door elkaar en achter elkaar. En dat is leuk. Maar dat wil dus niet zeggen dat ik van de week al Rime of the Ancient Mariner van Iron Maiden al in mijn lijstje heb gezet. Nou, als je dan heel goed hebt opgelet op de Facebookpagina, dan kom je erachter dat er straks nog een Iron Maiden komt. Evenals een tweede Saxon. Maar dit is gewoon gaaf. Dit is leuk. Dit is Iron Maiden.

lifeless lump. They drop down one by one.

Lekker, hè? Je wordt een mens blij van. Tenminste, ik wel. Rime of an Ancient Mariner natuurlijk. 13 minuten en zoveel seconden. Iron Maiden. Hoe mooi wil je het hebben? Dat gezegd hebbende natuurlijk. Dat. Heb ik er toevallig ook nog iets nieuws bij? Ja, daar heb ik. En dan moet je toch luisteren. Ik ga draaien Van den Plas. Wie? Van den Plas. Jawel. Van dat album Occult 2 ga ik draaien Boat on the River. Huh? Ja. En toch moet je luisteren.

0: je gaat dit meezingen, hè? Want we kennen dat liedje.
1: Juist.
0: Dat klopt. Boat on the River, natuurlijk origineel van Styx. Eind jaren 70, begin jaren 80. Maar Van den Plas, ja, die hebben dat met dat Occult 2 een soort akoestisch album uitgebracht. Waar ze dit dus heel mooi op brengen. Boat on the River dus. Ja, dat gezegd hebbende, we gaan nog door. Want ik heb nog een aantal minuten voordat ik dadelijk naar de Seven Heaven ga. Hey, ik kwam een berichtje tegen van de week dat Michael Schenker naar Nederland zou komen ergens in november. Hou me te goede, hè. Hou me te goede. Het kan nog goed oktober zijn. Het kan nog goed december zijn. Ja, Michael Schenker, toch een groot man. Laten we dat ook maar eens gezegd hebben. En hij neemt ook Robin McCauley mee. Ja, zomaar. En toen kwam ik eigenlijk uit bij een liedje van de Michael Schenker groep, Samurai.

En dan hoor je hier natuurlijk heel duidelijk Graham Barnett op, hè. Heerlijk. Samurai, de Michael Schenker groep. Ja, en waarom gaf ik dan toch aan Robert McCauley? Ja, die albums daarvoor. Ja, dat vond ik toendertijd. Ja, gewoon een van de beste zangers, Robert McCauley. Ja, zo simpel is het. Niet dat Graham Bonnet nou heel slecht is, want dat is hij natuurlijk niet. Hé, hey, ja, het is tijd. Het is tijd. Is het tijd? Ja! Het is tijd. Tijd voor de Seven Heaven. Jawel. Heel simpel. Dit bandje is eigenlijk niet zo heel bekend. Terwijl de mensen daarachter juist wel weer heel bekend zijn. Ik ga het gewoon verklappen. Het is Radioactive. Wie? Radioactive. Tommy Dinander onder andere. En die naam, ja, die kennen wij. Die komt nogal regelmatig naar voren in het melodieuze rockgebeuren. Ricky Dillon, ja, die hebben we van de week al een keer gehoord. Goeie schrijver. Goed, het is een project, inderdaad, vanuit Zweden. En Dennis die zei, draai daar maar eens wat van. En ja, wie ben ik dan om dat dus niet te doen? We gaan luisteren. When the silence gets too. Ja. Yeah.

0: Ja, en als je dan dit hoort, beste muziekvrienden, als je dan dit hoort, dan snap je het. Dan snap je het idee van die Seven Heaven. Dan snap je het gewoon, want dit is gewoon lekker. When the silence gets too loud. Radioactive natuurlijk. Goed, je bent DJ van een muziekprogramma, net als dit. More than Helmrock, op een zender. Bijvoorbeeld, dit is Helmond. Dat doe je al jaren, gewoon 2 uur lang. Rockmuziek in de breedste zin van het woord. En dan krijg ik wel eens ooit de vraag van... hoe zit dat eigenlijk, maatje? Maar dat je eigenlijk gewoon zelf alles beslissen, bepalen waar je draait of waar dan ook. Ja, dat is het hem. Dat klinkt heel, heel gek, want bij de grote landelijke zenders... dan ligt eigenlijk de muziek een beetje vast. Hè? Dan, je mag misschien eens een plaatje inbrengen. Maar dat moet dan wel weer in dezelfde stijl zijn als wat je eruit haalt. Maar toch bij die lokale zenders... zijn de vrijwilligers, dat moet dan natuurlijk ook gezegd worden... die een programma maken. En of ze dat dan 2 weken doen of 2 jaar of 20 jaar... Ja, die hebben eigenlijk helemaal daarin een vrije hand. Want het is een bepaald genre. Pak even dit genre. Rock, heavy metal en aanverwanten. Pak even het softere zusje More Than A Feeling. En die doet dat ook. Het is allemaal met de vrije hand. En dan zeg ik wel eens ooit van... Ja, god, DJ, wat hoor jij dan graag? Hè? Want natuurlijk probeer ik de muziek uit te kiezen voor jullie, voor de luisteraars. Dat je zegt van, dat is lekker, dat klinkt goed. Maar ik zet het wel eens ooit in de groep, hè. Wat luistert de DJ thuis? Nou, ik heb er eigenlijk 2 achter elkaar gezet. 1 is gewoon een hele goede band. En de tweede is wellicht nog beter, maar minder bekend. Ik heb het geluk gehad, ik heb ze allebei mogen aanschouwen live... Nou, wij gaan luisteren achtereenvolgens 2 live versies. Eén daarvan, die vind ik gewoon punt gaaf. Dat is gewoon heel simpel. I Believe In You, Y&T, Live At The Mystic. En daarvoor, voor dat liedje ga ik draaien. Feels Like The First Time, de live versie. Van een tijdje terug. Daar schijnt nog een Lou Gramm ook op mee te zingen. Samen met die andere.
1: The very first song you ever heard from this band. Come on now.

En dan snapten jullie denk ik wel waarom dit een van mijn favoriete nummers is van YMT. Hier komt gewoon alles tezamen.

0: Lekker, hè? The Damned Truth met hun The Willow. Ik ga het hier om me lekker klaarzetten voor naar het nieuws hier. De verzoeking nog tot bij het programma More Than Elmerok. Hierbij Dit is Helmond. Tot zo! Tot na het nieuws.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer More Than Elmerok.
2: More Than Elmerok.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Somerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers.

0: De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. More

uur 2 van het programma Moorden Helmerok. De zender, dit is Helmond. De frequentie 107.2 FM. Natuurlijk ook via de app en internet enzovoort. Goed, uur 2 staat altijd in het teken, zo ook vandaag, voor de verzoekhoek non-stop. New Wave of British Heavy Metal, ja, het was daar ineens. Hetzelfde als bijvoorbeeld rock and roll was in de jaren 50. Was daar ook in een keer de stroming New Wave of British Heavy Metal. Er komen dadelijk een aantal bandjes voorbij in dat verzoekhoek non-stop hoekje. Want dat is allemaal door jullie aangevraagd. Dus eigenlijk jullie stukje radio, maar dan bij mij. We gaan beginnen!

En we gaan dadelijk nog gewoon verder met die verzoekhoek, hè? Want ik heb er dadelijk nog een aantal. Maar ik moet dadelijk ook de tip van Pet draaien. En die mag er wezen. En het mooie is natuurlijk van zo'n verzoekhoek en de verzoekhoek non-stop. En de verzoekjes in het algemeen. Als je dan al een lijstje hebt gemaakt en je krijgt verzoekjes binnen, ja, dan kan het eens voorkomen dat er gewoon, ja, van eenzelfde band twee liedjes worden gedraaid. Heb ik meegemaakt. Deze avond zelfs. Althans, dat gaat nog komen. Hey, Exquazy Jaguar aangevraagd. Natuurlijk. Screaming Evil, Tokyo Blade. The Eagle Has Landed, Saxon. Ja, natuurlijk. Children of the Earth, Praying Mantis. Ja, wat eigenlijk in dat genre New Wave British heavy metal misschien wel een beetje vreemde eend is. Hetzelfde als Def Leppard hoort er eigenlijk ook bij, al zou je het niet zeggen. Even kijken, waar waren we gebleven? Night of the Blade natuurlijk, Tokyo Blade. En dan nu, jawel, is het tijd voor de tip van Pat. We hebben groepen en we hebben supergroepen. We hebben mensen die in bandjes hebben gezeten. Bandje wat dan niet meer bestaat. Enzovoort, enzovoort. Nou, het volgende is gebeurd. Lex Legion, want daar heb ik het over, is de tip van Pat. Is dus een supergroep, want je flatst wat mannen van Motorhead en King Diamond bij elkaar. En zie hier, je hebt Lex Legion. Het is weer eens onvervalste heavy metal wat de plank slaat. Het debuutalbum gaat uitkomen. En ik ga draaien op verzoek van onze Pat. The Resurrected. Oftewel, I Am The Resurrected. De tip van Pat.

Ja, laat dat maar aan die mannen van Lex Legion over, hè. Behoorlijk van dik hout zaagt men planken metaal. Dus krijg je, als je mannen op een bepaalde leeftijd nog bij elkaar gooit en dan nog eens zegt van, ga maar eens een stukje muziek maken. Dan krijg je dit. Lekker! I am the resurrected, natuurlijk. De tip van Pat, Lex Legion. Ik heb nog een aantal verzoekjes achter elkaar staan, beste muziekvrienden, hier op Dit is Helmond en de 107.2 FM bij het machtig prachtig programma More Than Helmrock. En die ga ik nog eens even lekker draaien. Battalions of Steel, Saxon met daarachter Heaven Tonight van Yngwie Malmsteen.

Ja, lekker hè. Heaven Tonight in Wee Malmsteen natuurlijk. Hey, ik heb zelfs nog een verzoekje klaarstaan. Children of the Damned. Ja, natuurlijk. Want wat is New Wave of British Heavy Metal zonder Iron Maiden? Straks ook al gedraaid. Ja, dat krijg je dan. En deze is aangevraagd. Iron Maiden.

lekker. Hè? Children of the Damned. En dat begint dan zo lekker rustig. En dat bouwt lekker op Iron Maiden. Een beetje Iron Maiden voor deze contrein is, is eigenlijk Wicked Smile. Een beetje het dingetje daar in Australië. En dat doen ze ook nog eens niet zo geheel onverdienstelijk. We hebben weer een nieuw album uit. En When Night Falls heet het. En ik ga draaien The Phoenix Will Rise. Wicked Smile.

En er is dan, als je dat hoort, helemaal niks mis mee. Pas goed in het straatje van New Wave of British Heavy Metal. Ja, ik ben er eigenlijk bijna doorheen. Ik heb hier nog een liedje aan toe moeten voegen aan het lijstje. Want ja, potverdikke, het gaat snel. En dan heb je nog tijd over om nog... Ja, ik kan een mopje vertellen. Maar dat doe ik niet. Ik ga Barry Gaudreau draaien. Ja, want die is eigenlijk ook gewoon heel leuk. Dreams.

die ga ik nog wel een keer helemaal draaien. Maar goed, zoals gezegd, hè, voor de liefhebbers dadelijk om 10 uur, dan gaat dat beginnen. Hè. Iets met een bal. Een kwakvolk over een groen veld. En dan maar wat schuppen tegen elkaar en schuppen tegen een bal. En dan horen we het wel weer wie er gewonnen heeft. Goed, het is allemaal gedraaid. Battalions of Steel is gedraaid. Exquasy is gedraaid. Will You Be Home Tonight? Alcatraz gedraaid. Samurai gedraaid. When the Silence Gets Too Loud, Radioactive. Het is gedraaid. Het is allemaal gedraaid, beste muziekvrienden. Dat gezegd hebbende. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de actie en de reactie. Reading Toko, JG Media Services. Ja, die moet ik eigenlijk even benoemen. Om het toch een beetje mogelijk te maken dat ik hier uitzending heb kunnen maken. Dus bij deze. Hè, dit programma werd mede mogelijk gemaakt door JG Media Services. Volgens mij, of zoiets. Maar goed. Hey, ik zal zeggen, bedankt voor het luisteren. Voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Voor de mensen die morgen snipperdag hebben, snippers ze. Ik zeg adieu met een du. En tot de volgende week.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK

0: debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

van Omroep. Dit is Helmond. Een hele goede avond. Wij gaan helaas noodzakelijke onderhoud uitvoeren aan onze radiosystemen. Het kan zijn dat u overgeschakeld gaat worden naar onze buurman DMG Deurne. En dan zijn wij na onze onderhoudswerkzaamheden weer terug bij u op de ether. Tot zo.

get it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: non-stop.
1: Non-stop. De beste muziek op je radio.
0: Op je radio.
1: Dit weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen 2 helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is